0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grote stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
5: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, de meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé, hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob. Love, Kees.
8: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
9: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
10: Wow.
11: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
9: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
11: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.

0: de fijne aankondiging. Juist jou, de vrouw van de koffie. Die zit elke morgen hier bij ons. Zo meteen even twee Baxter's horen maken. Want de vermingers zijn wel leeg, joh.
1: Ach, en de waar, ja.
0: Ja, het is echt. Het is, soms dan hebben ze dat nodig, zeker op vrijdag. Voor die opstapmoment. Dat ze denken van nou, ik heb zo lekker geslopen vandaag. Maar ik zit even binnenkomen. Hey!
2: Hey! Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gluwappies.
0: Hey, Fuzzy.
2: Daar zien we nog een keer.
0: Ja, dat is
2: maar de ganse week al mega, mega druk. Ja, en ik kreeg net toevallig tussendoor met dat ze vakantie kreeg. Dus.
0: Ja, ik heb vakantie.
2: Ja, dat kan ik natuurlijk niet laten om dich toch even fijne vakantie te wensen.
0: Dankjewel,
2: dus,
0: dankjewel. Dat is echt fijn.
2: Goed, als vuurgloeier, dan ga ik ook maar met de engelbewaarder van Scheutenmerk.
0: Ja, gaan we doen, jong.
2: Nou, dan allemaal van een schoon weekend. Jo. Fijne woensdag nog. Ja, en radio, hè?
0: Ja, radio, hè? Ja. Ik heb ze huren, ze zien het allemaal druk hebben, jong. Dan laten ze niks van zich huren. Dan zitten ze met de koetsje in de wagen. Ik wel in de rust hier en zo, hè. Met op tiente, lekker stoppen en zo. En af en toe gaat drinken en even gaat kwatsen met in de buurman. Dat is toch altijd heerlijk op zijn parkeerplaats bij die vrachtwagenchauffeurs, hè. Dat was Fozzie. En van Fozzie gaan we door naar onze grote vriend. Skiek, willen we een meer hebben? Ja, ik zit er. Amir.
3: Ja,
0: Amir. Amir, goedemorgen. Ja, bij de vakantie zit er. Dankjewel, Amir. Dankjewel. Wat heb je dan, Maarten?
3: Ik heb Pierre Koosemans.
0: Ach.
3: Als vogeleur afgelopen woensdag 30 geworden en in blijde verwachting. Soes, met tot middernacht.
0: Ik hoor Soes. Soes. Ja, blijde verwachting.
3: Als een loeser van harte, hè?
0: Ja, van harte, zeggen ze door, hè?
3: Allebei.
0: Ja, dan misschien kreeg ze wel een tweeling. Dan moeten ze alle drie zeggen. Ja, dat is niet, hè?
3: Marcel dan.
0: Ja.
3: PS Pascal.
0: Ja.
3: Ik wens jou een fijne vakantie toe.
0: Dankjewel.
3: En ik wil ook Marco Schuit maken met de Engelbewaarder.
0: Oeh, daar gooit een stukje bier zitten.
3: Ja, hij vraagt ook waar je naartoe gaat, maar dat is geheim, hè?
0: Ja, goed om houden, zeg ik
3: ja, altijd. Ja. Robert Loek, goedemorgen. Ik ga vandaag ook voor weekend van scooter.
0: Hop, hop, hop, hop, hop.
3: En Geertje Steeks gaat ook mee met Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.
0: Echt waar?

0: het ramde om je heen, nu is het dat.
1: Hij dikt zijn terreur hier.
0: Oh, was het dan een zombie? Ja, goed, dat weet ik ook allemaal niet. Goed, 13:07, dit is LA met de ochtendshow. Misschien zien er ook wel mensen die vandaag zeggen van... Nou, we pakken de trein, we gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen geen standstoeltje mee, maar we nemen gedragers mee. Dat is het t-shirtje van Max Verstappen. Ik wil hem geen keer aanmoedigen. Maar ja, dat is de laatste Grand Prix natuurlijk. Dutch Grand Prix in Nederland. Hij vroeg me daarna van, wie lang zien we dan kwijt? Krijgen we hem ooit nog wel een keer terug? Dat is natuurlijk wel een hele grote vraag. Ik bedoel, ja... Als de aandelen verkocht zien door de prins en zo... dan werd ze niet meer het allemaal geit in dit landje natuurlijk, hè. Zullen we ook dan een keer terug gaan door naar Zandvoort met de Formule 1?
1: Ik denk het wel.
0: Ik denk het ook. Kijk, Max heeft gisteren bijgetekend. Voor een paar tientjes. Oh. Want die bedragen wel eens helemaal over de tofels zijn gegooid. Ongelooflijk, hè. Maar goed, we gaan het wel meemaken natuurlijk dit weekend. De Grand Prix, de Dutch Grand Prix. En misschien geit er dan wel winnen. Hey John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Of Maarten en Pascal, hoe jullie het willen noemen. Ja, ik wens voor iedereen een fijne dag verder.
0: Dankjewel.
2: En ik zou vandaag willen gewoon voor Bonnie M. met de Rivers of Babylon. Fijne dag verder iedereen. En een fijn, goed weekend.
0: Hoi John, dankjewel jong voor die bijdrage deze ochtend. Bonnie en by the Rippers of Babylon staan hier op een lijst. Nee. Komen zeker erbij zitten.
3: En wat kunnen we nog meer erbij zitten?
4: Josje Tossing.
0: Josje Tossing, heeft er niks in gesproken.
4: Ja, nee, de het mij wel get gestuurd.
0: Wat dan?
4: Nou, dat zal ik je zo laten zien.
0: Wie heeft er gestuurd?
4: Ja, die het mij get gestuurd.
0: Oh, ben ik wel benieuwd.
4: Maar het komt niet aan.
0: Wacht, John heeft nog... Maar John?
2: Oh, ja,
0: John.
2: Ja, goedemorgen. Nog eens met John.
0: Ja, wat...
2: En die heeft ook vakantie gekregen. Een hele fijne vakantie. Goedjes, ja, radio.
0: Ik even vergeten, hè. Dankjewel, John, voor die bijdrage. Kom maar even
4: Jos heeft mij dus een tegeltje gestuurd. Oh, maar ik krijg het niet in beeld. Maar het ziet er een beetje hetzelfde uit. En dan mag ik hem deze keer voorlezen. Het leven is als een frikandel... Je moet het zelf speciaal maken.
0: Ja, daar zit die goeie. Gaan we zeker erbij zitten.
4: Ja, hij zegt erbij, doe mij ook maar Marco Schuit maken.
0: Ook maar Marco Schuit maken. Ja, ja. Ah, oké, okay. We gaan kijken of we hem kennen vinden. Eerst ILO.

0: Coming a beetje Guido Dieteren vandaag. Verder weer in Ken, maar op een of andere manier. Zeker als dit uur Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Dat kreeg op onze robots. Klinkt dat zo, hè? Heerlijk om dit vader een keer te huren hier in de L1 Ochtendshow van deze dag. Ik heb dat we kunnen zeggen 10 voor half 8 geworden. We gaan over de Peul. En we gaan ver over de Peul. We gaan even zelfs naar Hongarije, Maarten.
1: Ja.
0: Dan weten ze wel wat we gaan zeggen, hè?
1: Ja.
0: Zeep Jurgens.
2: Jurgens, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Denk aan de laatste kant. Goedemorgen iedereen.
0: Hallo.
2: Ik ga ook met voor Boni M en de Rivers of Babylon.
0: Wat is dat zonschoen, vind je?
2: Ja, de frikandellen hoor ik voor mij. Nou, fijn weekend iedereen.
0: Ja, dankjewel.
2: En de groetjes. Goed padat zo in Teulde met Adia en... Radio,
0: wat? Twee tegeltjes. En frikandel is morgen en is een dag zonder zorgen. En hadden we nog een frikandellen ding.
1: Ja, ja, ja. Van die frikandel speciaal. Het leven is als een frikandel. Je moet het zelf speciaal maken.
0: Ja, zeker, ja.
1: Van Josje Tossings.
0: Ja, zeker.
1: Trouwens krijgt Emiel ook nog binnen. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor Pharrell Williams met Happy.
0: Happy van Pharrell Williams. Jongens, het wordt spannend hier in de L1 Ochtendshow. Zometeen de oplossing van de volgende. Maar eerst Marusco, de vrije dag.

0: is Marusko, de Quante Hippie hier bij L1 in de L1-ochtendshow van deze vrijdag. Oh, ik heb het nog einde. Maar goed, we gaan een einde maken aan het zoektochtje dat we deze ochtend hadden van Feel Good Friday. Eén plaat die we erbij mogen knallen zo meteen. En dat is een knaller. Oh, dat kan ik die van vertellen. Of is er nog een binnengekomen toevallig?
1: Dan moeten we dat even... Check. Altijd doorgaan. Ik zie hier... Nee.
0: Dat is het.
2: De vogeljacht.
0: Goed zo. Dan gaan we erdoor. Dames en heren. De volgende joh. Vandaag is geboren tot de beste van die artiesten dat altijd zeggen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hey, Remo!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Het is 19:30, tijd voor de LA Nieuws. Ja, we beginnen met een incident bij het politiebureau Zittard. Wat is daar gebeurd, Maarten?
15: Daar heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het stationsplein. Gewonde, een 34-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Nederlands Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort. Om 1:30 begint de enige vrije training en om 4:30 volgt meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij direct. En ook in 2022 en 2023 was de Limburger de snelste. En de documentaire Milou's strijd gaat door van filmmaker Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou die in 2023 koos voor euthanasie na jarenlang psychisch lijden. De documentaire maakte veel los en is ook de Nederlandse inzending voor een internationale Emmy Award. In oktober wordt bekend of Hulscher de televisiering wint. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink af en later op de avond wordt het vrijwel overal droog. Raccoon.

0: Oh, dan moet ik zo'n foto weer.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ah, dat is net zo'n zo'n elders in het land. Want in de provincie Groningen is vanmorgen een aardbeving geweest. Volgens de voorlopige metingen van de KNMI had hij een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner voelde de beving aankomen.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk.
3: Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, krijgen ze geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, blijkt op deze zomerkermis in Almere.
4: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
5: Als je boete neemt, dan krijg je een aantekening per strafblad.
4: Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
0: Ja, daar moet even nagedacht natuurlijk. Nou, zeker. Vanaf volgende maand zal er minder scheepvaartverkeer door het Panama-kanaal gaan vanwege de droogte die wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Dat heeft de Panama-kanaal-autoriteit gisteren bekendgemaakt. De strategische waterweg verbindt Atlantis en de Stille Oceaan met elkaar. En momenteel varen dagelijks 36 schepen door dat kanaal. En vanaf 3 september zullen dat er 34 zijn. En daarna gaat het nog omlaag vanaf 15 september 32.
3: Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd. En daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt ook deze correspondent Anoma van der Veren.
6: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Nou, er is een geruststellend bericht, want het duurt niet lang. Nee? Op 5 oktober is het meisje weer terug in Den Haag.
0: Oh, dat is fijn. Nou, even naar sportnieuws. Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland met het 4-2 gewonnen van Sion met de hoofdrol voor invaller Tolu.
7: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Biedt het met 4-2 en moedert zich normaal gesproken zonder al te veel problemen. Volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
0: FC Twente moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabakh. En de Tuckers moeten winnen om Europees actief te blijven.
3: Nou ja, verder vandaag op deze 21ste augustus. Ik zei het al in het bulletin, Max Verstappen. Hij begint aan zijn voorlopig laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Om 12:30 de enige vrije training en daarna om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace. En de actiegroep Dolomina houdt in diverse Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier bij Pascal en Maarten in de Ellen Ochtendshow. We hebben dadelijk gaan bellen met DJ Admin, de DJ bij de Dutch Grand Prix. En we hebben beelden van hoe het Zandvoort op het station. Is het al druk? Nou, dat horen we zo meteen. Eerst Gino Vanelli met de Wild Horses in de Ellen Ochtendshow. Limburg, goedemorgen. Zandvoort.

0: Cindy Wildepert. Oftewel de Wild Horses. Jennifer Nelly zong er even. Hebe Pascal Maarten en Ellen of the Show. Op deze lekkere vrijdag. Hoppakee. We gaan eens even kijken naar de weerwaarneming die we hebben binnengekregen. Nou ja, de afgelopen week niet helemaal perfect. Maar ik zit ook hier in Maastricht, net wie gisterochtend, toch een klein beetje een linker zon binnenkomen.
1: Ja, het zonnetje schijnt hoor.
0: Nou, maak ons blij, Maarten.
1: Ik ga je ook blij maken. En daarom begin ik vandaag met wat meer blauwe lucht dan de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: En dat doen we dan bij Peter Meijer.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een mooie ochtend, droog, graadje of 17. Het wordt vandaag een 21 graden. Wel op het einde van de dag kans op een toch een stevige bui. Dus daar moet je even goed op voorbereid zijn. Voor de rest, ja, wind is er een klein beetje. Uit variabele richtingen west, zuidwest, later noordwest. En voor de rest, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Radio, ja, dus zou ze toch weer een schilderieke van kunnen maken. Ja, zeker. Weer stil, zo zit het beeld. Hè. Heerlijk, toch van Peter Meijer. Dankjewel voor de bijdrage deze week. Zullen we even naar de Graashoek gewoon?
1: Heel snel de Graashoek.
0: Ik wil door de Graashoek.
1: Ik toch gewoon naar Maastricht. Maar ja, ik kan ook gewoon. Hier is André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vrijdagmorgen morgen van de Graashoek. De weerwaarneming. Ja, de loog is behoorlijk opgeklapt vandaag.
0: Jo.
3: Ik ben vandaag met veel blauw. Wel nog geen bewolking natuurlijk. Het is er niet onaardig goed voor mij. Heel weinig wind. En een lekkere temperatuur al. En heel belangrijk, het is terug. In de verte de opkomende zon aan de horizon. En met 21 graden vandaag. Dan is het heel aangenaam een boot te zien. En allerlei dingen te kunnen doen. Dan is het toch zeker niet te warm voor iets. Nog het regen werd verwacht, maar dat zal niet zo heel veel zien als dat ze eigenlijk de hand ziet hopen. Dus, nou, wacht het maar af. Ik wens u een fijne dag in de studio, alvast een heel fijn weekend. En als je vakantie hebt, fijne vakantie. En radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage, André van Maars. Nou, inderdaad, positief gesteld vandaag.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: de afgelopen dagen was het natuurlijk ook wel heel erg grijs overal. Hè?
0: Zeker.
1: Maar goed, ik zie ook al bij Helmoet Wijssen, die natuurlijk weer op het dak staat bij Maastricht Aachen Airport, dat er toch wat bewolking is daar.
0: Hoor.
1: Ja, maar ook wel wat blauw, hoor.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Rain Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met half tot zwaar bewolkt weer. Ook zien we toch wel wat kleuren ons verschijnen, wat lichte bewolking aan de horizon. Verder zit er ook een oranje streep gloed door die bewolking heen. Als we van het zuidoosten langzaam richting het oosten gaan, zien we buiten de kraaien die voorbij vliegen, zien we de opkomende zon verschijnen in het oosten. Die vandaag om 6:33 zijn reis begonnen is en vanavond 20:45 zijn reis eindigt. 14:12 nog maar aan daglicht. We merken het goed hoor, in de ochtend en de avond in dit geval. Ja, als we doorschieten naar het noorden, zien we daar een prachtig patroon verschijnen in de lucht met die bewolking. Ja, dat zie je niet vaak, moet ik zeggen. Windrichting, die is wederom uit zuidwesten. Ten opzichte van gisteren staat er maar een zwakke wind, zwakke tot matige wind en windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 14 graden, 2 graden minder dan gisteren rond het tijdstip. Het is ook droog, beloof in de ochtend droog te blijven, maar in de namiddag moet je toch weer denken aan die petpapri en poncho. Ik wens jullie verder toch een fijn weekend, fijn sportweekend. Voor Pascal, alvast een fijne vakantie.
0: Dank je.
4: Blijf gezond. En radio, hè.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage van Helmoet Wijssen. Vanaf Maastricht Aachen Airport. Zo meteen komen we bellen met onze grote vriend DJ Admin. Oftewel Rick Jansen vanaf Zandvoort. Maar er zijn nog meer mensen die zitten op dit moment in Zandvoort. Die zijn aangekomen met de trein, heb ik begrepen.
1: Oh.
0: Die gewoon door kieken naar de Dutch Grand Prix. Wie is dat? Dat is Roel de Jong. En laten we Roel eens even in de uitzending horen. Roel, goedemorgen. Hoe zit het er uit?
5: Hey, goedemorgen, Maarten en Pascal. Ja, het is vroeg. Zand van de Zee, Centraal Station, zullen we maar zeggen vandaag. En ja, ik ben niet de enige die al aanwezig is. Want het is al aardig druk. Je ziet daar al de eerste mensen lopen naar het circuit. Mensen zijn gewoon dingen op aan het bouwen en ik ga zo eerst even lekker ontbijten bij mijn moeder. Oh, die woont hier in Zandvoort, inclusief mijn school en familie. Dus eerst even de familiaire dingetjes doen en dan gezellig vanmiddag met mijn zus het circuit op.
1: Leuk hoor.
5: Dus ja, ik ga genieten. Ze zeggen radio en van mij engelbewaarder zetten we er maar bij.
0: Ja, dat hebben we al gedaan, joh, bij de vorige leven. Dat heeft er niet meegemaakt. Dit is gewoon een

0: en wat gaat er gebeuren? De Dutch Grand Prix, dit weekend voor de allerlaatste keer. En dus ook voor de allerlaatste keer dat Rick Jansz, oftewel DJ Antman, de Formule 1 door mogen opzwepen. Zullen we veel meer eigenlijk opzwepen, Maarten?
1: Ja.
0: Hier is toch. Dames en heren, DJ Antman! Goedemorgen, Ricky. Nog één keer één groot vies. Of hing er toch wel een klein beetje afje in de lucht, hoor?
2: Ja, nou ja, dat hing er natuurlijk sinds vorig jaar een beetje al meer. Maar het is niet anders. We stoppen op het hoogtepunt hier, zeg maar. En kijk, voor mij gaat het natuurlijk verder, hè. Dus ik vind het jammer dat het hier weggaat. Maar goed, we kunnen natuurlijk een hoop moois vinden plek. En dat is oké. Maar voor Zandvoort absoluut hartstikke jammer.
0: Ja, maar zal dat Enzen voor altijd zien? Of denk je dat het ooit nog een keer terugkomt?
2: Wat een beetje begrip is, dat ze echt wel als een soort stand-by race willen staan volgend jaar. Mocht het zo in het Midden-Oosten blijven, als dat het op dit moment is, zul je natuurlijk altijd wel races die klaar willen staan om het te organiseren. Dat willen ze op zich niet doen. Ze hebben laten zien dat ze dat echt met een paar maanden hebben ze dit opgezet gekregen toen. Dus dat zou een kans kunnen zijn. Maar meer als een kans is dat niet. En een kans is voor mij 5 tot 10%. Dus ik denk dat voor ons dan even moeten gaan spitsen dat het ook gaat gebeuren.
0: Ja, dat is niet het veel natuurlijk. Gisteren huurden we dat Max Verstappen natuurlijk in bijgetekend tot 2030. En ja, de Dutch Grand Prix is natuurlijk wel, zien we wel de hoogtijdagen voor Max Verstappen. Hè? Want dat is toch wel een klein beetje de sfeer. Hè? De top bepaald in de Zandvoort. Als dit het niet gedaan had, dan was het ook nooit zo goed geworden. Hè? Heb ze met hem erover gehad of heb ze nog niet gesproken?
2: Nee, ik heb hem nog niet gesproken, want gisteren wordt natuurlijk nu om 9:00 dat hij IB getekend. Dus eigenlijk gisteren wordt hij zo druk met alleen maar interviews geven dat ik dacht van nou ja, laat hem vooral zijn ding doen. Want meestal is donderdag de dag dat we nog wel eens gaan met het coureur spreken. Maar dat wordt gisteren allemaal zo druk natuurlijk, omdat er een zomerstop wordt geweest en omdat hij IB getekend daar. Ja, dat wordt een hartstikke drukke dag. Maar ik denk dat meerdere coureurs wel rouwig zijn. Het is natuurlijk een traditioneel circuit. En daar haal je een hoop coureurs van. Daar zie je natuurlijk die bochten met de zogenaamde banking in. Dus dat zijn eigenlijk zuine bochten. En ik heb het gisteren weer gefietst. Dan geeft het echt geen geluid meer. Maar dan moest echt zeg maar tegensturen op de fiets om daar recht te blijven. Oh. Zo'n stil is dat. Ja, dat is ogenblik meer waanzinnig om door met 280, 290 doorheen te gaan.
0: Dat denk ik ook. Maar voor je Bing had ze zich gisteren toch wel anders te doen. Had ze net ook een persconferentie met de overhandiging van de straatnaambord? Dat hebben we gezien.
2: Er zijn echt wel heel erg diehard fans. En die diehard fans die zitten hier ieder jaar op dezelfde plek. En dat zijn er toch wel een paar honderd. En diehard fan Dennis, daar kom ik een bord overhandigen. Ze hebben hier namelijk een pleintje nomig verneumd.
0: Dat is toch prachtig, joh?
2: Ja, dat is wel super gaaf natuurlijk om dat van hun te krijgen. Zeg, ja, voor al het werk was het thuis voor de Formule 1. Voor de Nederlandse fans natuurlijk, hè, want de eer probeer ik altijd natuurlijk al hoog te haaien. En wat zo hier op Zandvoort is gedaan, hebben we dit pleintje in Zandvoort nog dicht van hun. Nou, en dan hebben we natuurlijk het beurtje bij. Dat mogen we ook zelf meenemen. Ja, want dit is mooi.
0: Ja, dat zit als figuur. We zullen later even gezien op L1 televisie. Maar ik ken zomaar zien dat er op de rest van de wereld, dat er misschien ook overal van die pleintjes komen. Maar dan in Portugal, neem ze maar op. Overal over de ganse wereld, overal waar ze komen.
2: Ja, wie ooit een wieze man het zei, over de hele wereld, hè.
0: Dat ik hem daar nog wel verbieden, de man. Hey, mag even nu de laatste Dutch Grand Prix, ga je ze dan de muziek ook aanpassen? Bijvoorbeeld als allerlaatste keer, bijvoorbeeld de laatste rondje van Hazes draaien.
2: We weten nog niet. Wat heel veel mensen niet eens weten is dat we op al die jaren nog nooit bijvoorbeeld snorrebolletjes links-rechts hebben gedraaid.
0: Oh, ja, nou kijk. Zou het dan eigenlijk kunnen gebeuren, denk ze?
2: Ik sloeg het niet uit. Kijk, Zonneborg staat nu wel in de fanzone. Kijk, binnen het circuit zitten we natuurlijk net meer geponjen aan Formule 1-regels. Ja, en in de fanzone is dat natuurlijk niet. Dus ik denk dat we wel eens even een belke gaan opgooien voor de zondag. Om dan te kijken, ach, het is toch de laatste keer, weet je wat. En laten we dat gewoon maar eens doen. Dus zondingen zijn we wel van plan. En voor de rest hebben we eigenlijk zo min mogelijk voorbereid. Want we weten dat ze meer dat we voorbereid zijn, des te meer dat ze gefrustreerd raken omdat het toch weer anders lukt. Dus we zijn woonsysteem weer aangekomen. We staan met gisteren, hebben heel veel gerepeteerd. En komen we er het beste van maken. Maar inderdaad, een laatste rondje of zo, ja, Wim weet. En we denken als allerlaatste plaat, het is een kwestie van geduld.
0: Ja, de liefste Limburgse IOE. Dat moest ook gewoon doen. Weet ze wat? We gaan het afwachten dit weekend. Kieken wie het allemaal geeft. Letse treunken dan straks natuurlijk op zondag overdag. En dan bellen we dich morgen even terug om te kieken of het inderdaad snollebolletjes is geworden.
2: Ja, ja. Hij won ook in het weer show, joh. Dus ja, jongens, ik ben hartstikke vreugd op naar het weer. Dus we gaan het beste van maken.
0: Zeker, dat gaan we doen. DJ Altman, dankjewel en succes de komende dag.
2: Jojo.
0: Hoi, hoi. Dat was weer een applausje voor Rick Jansen, DJ Altman, hier in de studio bij L1.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: XXX Loets Ballen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Ballen in Wusselen.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Punten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
14: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest, met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
16: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
15: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
17: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
15: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
18: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
19: Hey Frank.
20: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
19: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
20: Oh ja, joh.
19: Gereedschapkist, meterkast.
20: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
19: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
20: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen.
18: Informatie op culturanova.nl.
19: Hey Frank.
20: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
19: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
20: Oh ja, joh.
19: Gereedschapkist, meterkast.
20: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
19: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
20: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.

0: eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
4: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Klik op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
3: Ontvang tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
5: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.

0: in Avicii. En gisteren keken we op BNB voor Liefde. De slechter heeft er gehoord. Ach, onze tonnoot zit dat. Is truc nog in de eigen zit dat. En hè?
1: Vrieftien pupje uit die ogen.
0: Even door, jongens, want.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Oh, was wel warm, joh.

0: Van deze vrijdag, Dutch Grand Prix zit eraan te komen. We merken ook dat veel Limburgers terug afreizen naar Zandvoort aan de zee.
1: Ja.
0: Om ons petje van Max Verstappen meenemen. Dat het liedje even een klein beetje aangepast is. Waar de DJ Admin al de DJ van de circuit hadden we al in de uitzending. Straks komen we dat ook door met onze collega Sam Kale. Die is ook in Zandvoort om te kijken wie het toch is. Ja, daar mogen we het allemaal meemaken. Er zit al gebeurd tussen. De heer Ruuk, de rubber eigenlijk al door, op het veld. Dat is fantastisch om er mee te mogen maken. Maar gisteren. Ja, slechter Ton. We hebben er toch nog gekeken een paar dagen. Ton er zit en de leest zich in die BNB voor liefde.
1: Ja, hij had ook een shirtje aan met wie Journals Limburg is.
0: Ja, die heeft van allerlei. Die heeft toch die gedacht van ik zet het Limburgse een klein beetje op de kaart. Maar ja, sommige mensen reacties zien, vooral op Facebook, zeggen die mensen toch van oh, de Limburgers die hebben zich weer lekker belachelijk gemaakt. Dat vind ik nu jammer.
1: Ja, dus vind ik ook.
0: Is Os Limburg, voor zijn er trots op. Wie voor dat doel moeten we zelf weten. Maar ik vind dat Ton het goed gedaan.
1: Waar wel ook echt... trots op zijn Zittert.
0: Ja, dat ben je.
1: Al een shirtje aan Zittert. Hè, met oosterlengte, noorderbreedte, weet ik wat. In ieder geval, dat had hij op zijn shirtje staan.
0: Ja, het was goed gedaan natuurlijk.
1: Hij kwam er ook achter dat hij eigenlijk Limburg niet kon missen.
0: Nee, dat kost ook niet, toch? Nee, hij moet hier gewoon in het vlees blijven snijden. Dat is een slechter. Maar goed, dat Enne is deze week toch wel een beetje een woord geworden. Hij heeft het op televisie gebracht, het woord Enne. Mikey had het gebracht op de socials. Ja. Ongedoe zijn een keer gekeken. Mikey uit Remeun, dat moest zomaar eens kijken. En Enne kwam overbij natuurlijk bij de Fabeltjeskrant, wat we deze week gehad hebben. Ook Enne. En daar hebben we dus een Limburgse versie van gemaakt. We gaan hem nog één keer laten huren. Zo leuk.

0: mensen, meneer Wiel.
1: Ja, want dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de gezet.
2: Van Fabeltjes Land.
3: Ja, ja.
2: Van Fabeltjes Land.
3: Dikke 2000 likes hebben we op dit moment op de Facebookpagina van L1. Om dit straks gewoon te maken met het social media team. En dus is het toch wel dat er een discussie op gang komt. Een discussie over, is het nu wel echt Limburgs? Nou, voor mij is dit Limburgs. En we hebben zelfs gekeken, daar hebben we er verschillende soorten Limburgse dialecten in verwerkt hebben. Dus niet alleen maar de Ruiversdialect erin zit. Er zit ook van alles andere kan je
4: in. In plaats van gezet, zullen we krant hebben gezag?
3: Ja, we zouden sowieso op een ruiverkrant hebben gezag. En het zuur zeggen ze gezet.
4: Dan weer gezet of tante Bet.
3: Tante Bet is ook siget, hè. Dan zeggen ze soms, ja, maar dat is dan nog wel niet goed. Maar goed, we kennen het dan ook weer in de kerkschoot doen. Maar ja, dat is toch wel gans anders, hè. Maar we hebben er een beetje een algemeen van proberen te maken. Ja. En we hopen dat het ook zoen hebt, zodat we het gewoon een klein beetje door kunnen zitten. Want dat gaat door, de Limburgse revolutie. Maar wat ook doorgaat, is de kaarten die we gaan weggeven voor Raccoon. Ze komen in Tegelen. Weer toegangskaarten hebben we. We gaan die ontzettend veel plezier wensen. Maar dan moest natuurlijk wel voor ons Iers even de vraag van vandaag beantwoorden. Is niet zo moeilijk, hoor. Welke Raccoon-hit is volledig Nederlandstalig? A. No Mercy. B. Oceaan of C. Lach about it. Laat het weten via de L1-app.

0: was een seksbom, hè? Tom Jones. Jongens. Die bij alleen om 20 uur vragen in de hele ochtendshow.
1: L1 Media Overzicht.
0: We komen eens even kijken wat op dit moment allemaal aan de handjes in de lijntje verder moeten. We beginnen in Groningen, want er is vanmorgen een aardbeving geweest. En volgens voorlopige metingen van het KNMI had hij een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner nog, die voelde de beving aankomen.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2, maar zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk.
3: Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's, die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, dan krijgen ze ook geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, bleek op de zomerkermis in Almere.
4: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik denk, maar ja, halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
5: Als je boete neemt, dan krijg je een aantekening per strafblad.
4: Oh. Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is halt wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
0: Ja, zit je er vast, heb je strafblad, hè? Parkeer je een aantekening, moet je niet hebben. En vanaf volgende maand zijn er minder scheepvaart door de Panamakanaal. Dat is allemaal door de droogte die wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Dat heeft de Panama-kanaal-autoriteit gisteren bekendgemaakt. De strategische waterweg verbindt de Atlantische en Stille Oceaan met elkaar. Momenteel varen er dagelijks 36 schepen door het kanaal. En vanaf 15 september zijn dat er nog maar 32.
3: Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. En wel naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Het origineel is maar 44,5 en 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Geruststellende gedachte is dat het meisje weer terug is op 5 oktober.
0: Oh, dat is fijn. Dan even kijken naar Ajax. Heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion. Met in de hoofdrol de invaller, en dat is Tolu.
7: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken. In Sion wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
0: FC Twente moet volgende week nog flink in de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. En de Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven.
3: Gaan we toch bij de sport zijn. Vandaag op 21 augustus begint Max Verstappen aan het voorlopig laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. 1:30 de enige vrije training en 4:30 de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag is. En de actiegroep Dolomina houdt in diverse Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat.
0: Ja, dat is goed recht te doen dat je de aandacht vraagt voor. Maar begon even nog roggel. Rogel, zeg maar ook wel, hè. Zaak meer waarom. Dus aanvolgens het Limburgs product. Ja, natuurlijk, Limburgs product. Noah Milo, Justin Oe in de Ellen Ochtend Show met Pascal en Maarten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: 9 bij L1. We gaan even naar het nieuws. We beginnen met een incident bij het politiebureau in Sittard. Wat is daar aan de hand?
8: Ja, daar heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het stationsplein. Gewonden, een man van 34 uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Nederlands Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 1:30 begint de enige vrije training en om 4:30 meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij direct. En ook in 2022 en 2023 was de Limburger de snelste. En de documentaire Milou's strijd gaat door van filmmaker Bart Hulschuit-Baardo is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou die in 2023 koos voor euthanasie na jarenlang psychisch lijden. De documentaire maakte veel los en is ook de Nederlandse inzending voor een internationale Emmy Award. In oktober wordt bekend of Hulsje de televisiering wint. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink

0: Angie Brown en I'm Gonna Get You. Hier weer Pascal Mater en de LNU Show van deze vrijdag. Wat we straks kunnen overschakelen. Uiteraard naar Zandvoort, want door de Dutch Grand Prix. Deze ochtend hadden we al aan de lien. DJ Admin, oftewel Rick Jansen. De DJ deed door iedereen geen opzwepen. Onze collega is er ook. Dat is Sam Kale. Die gaat ons straks even bijpraten wat er allemaal gaat gebeuren door het circuit. En we gaan nog even bellen met Guido Dieteren. Want Guido, die gaat nog een munt. Concert geven. Fantastisch. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand in het Limburgse land. Zoals in Berg aan de Maas. Dit weekend weer 3 dagen op de kop voor het Oostcultuurfestival. Muziek, viers, activiteiten. En zondag het traditionele hoogtepunt, de grote Oostcultuurparade. Oftewel het grote Oostdanksfeest. Het gebeurt allemaal onder een thema, Magisch Oost. En dan gaan we praten met Frank Marks van de organisatie. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Volgens mij is dat al jaren aan de gang door. Want ja, als iets vergaat met een mis, dan gaan we toch even terug in de oudheid, of niet?
1: Ja, dat gaat echt terug in de oudheid. Dat is gaat van vroeger goed om de oogst te tanken. Dus dat wordt traditioneel inderdaad gestart met een oogstmis, wat we gisteren hebben gehad in Berg, joh.
0: Nou, laten we toch maar eens even schubben over die oogst, want er is lange tijd druig geweest en het is niet goed voor alle gewassen. Is dat er wel een reden om een oogstdankvier te haaien?
1: Dat is zeker weer altijd in Berg in de Maas. Om een oogstfeest te vieren, dan moest het aan alle tijden een fiasco vieren.
0: Gelijk heb ze.
1: En dit jaar wordt het inderdaad gedroger, maar dat hoop voor de komende jaren gaat anders te hebben. Maar er is altijd oogst. En we hebben een oogst eigenlijk ook in het oogsten van jonge mensen die wat enthousiast waren om het immateriële culturele erfgoed wat we hier hebben in Bergen de Maas, om dat in stand te blijven houden. En dat moet ik zeggen, dat gebeurt op een fantastische manier, want we kregen steeds meer wagenboevers, we kregen steeds meer vrijwilligers. En het ziet er goed uit voor een fantastische tentfeest gaan hebben dit weekend.
0: Nou, dit zien we hebben natuurlijk een klein beetje zien we er doorheen gefietst door al die activiteiten die je hebt. Maar het thema van vandaag, of dit keer joh, is ook Magisch Oost. Wie gaan we dat allemaal zien dan, dat magische?
1: Ja, we hebben een ontwerper, Roy Wagemans. En daar hebben we ook een paradecommissie voor. En die hebben zich allemaal prachtige wagens bedacht met thema's die wat magisch kunnen zien. En er komt van allerlei komen er dingen voorbij. Wordt de gedachte gewoon van, oh ja, Harry Potter, dat wat magisch is. En ja, ik gedwet eigenlijk te lui abbeloed om te komen kijken naar alle prachtige wagens wat zijn geboet door alle de wagenboers.
0: Ja, maar dan moest het natuurlijk wel niet in hebben. Ik heb eerst gekeken, want voorafgrond vindt natuurlijk een grote feest in je jeugd al, hè?
1: Jo. We hebben 2 dagen feest. Op vrijdag en zaterdag hebben we groot feest. Maar de parade blijft toch ons hoogtepunt van het weekend. Hoe de Oostkunnen in Isa houdt vast. Zich stralend op een paradewagen. Kent de lui toezien en toe zwaaien. Dus,
0: ja, dat is wel zo, want veel mensen van Boetenbergen de Maas komen ook naar de dorpje toe. En ja, dat is toch wel belangrijk alsof voor de inwoners om te even te kennen laten zien wat je er allemaal doet, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. We hebben de hoop vrijdag altijd op de lui kunnen zien wat in een half jaar tijd door alle wagenboevers is gemaakt in de parade. En dat is in elke we hebben een aantal wagens die wat gecreëerd zijn. Er zijn scènes omheen geboet, er komen artiesten, er zijn muziekverenigingen, Sigura gaat meespelen, Nuchter Vertrog gaat meespelen. Met lopen, dus het wordt een groot feest bij ons in de turp.
0: Ja, wel zo, en dat is ook steeds dat de jeugd dan natuurlijk door aangetrokken is. Die zeggen van we gewoon de kerk verder trekken door. Want ja, vrijwilligers hebben ze ook nodig. En ja, dat moet natuurlijk financieel allemaal wat te behapstukken zien. Is dat nog wel een beetje te doen, bij jeugd?
1: We proberen het, we zeggen altijd, verbalanceren altijd tussen een goede omzet en af en toe hopen dat we een goede subsidie of goede sponsoring krijgen. En dat is heel werken, veel lui vragen om de handjes vrij te maken. Dus het gaat op dit moment nog altijd goed. En onze eigen gemeente Steen, dit wil nog altijd een goede toedrage bieden. Dus tot nu toe kunnen we het nog altijd bolwerken en ja, we hopen ook nog in jarenlang dit Oostcultuurfestival te kunnen blijven organiseren. Ja. Met inderdaad alle jeugd.
0: En die artiesten, hè, want vanavond gaat het gebeuren, hè? Ja, daar zijn er op het podium, Big Benny Björk, hè? Zelfs 2 keer zondag onnacht, hè?
1: Yo, dat is echt weer fantastisch. We hebben vandaag beginnen weer met Berg Broes.
0: Ja.
1: Dat is een seniorenmiddag voor de ouderen. Die werden allemaal met busjes naar de tent gebracht. Die kregen een stukje vlaaien. Een koffie, die kregen een advocaatje aangeboden. En we hebben Bepieper, we hebben inderdaad Big Benny. Ja, dat is fantastisch, joh.
0: Nou, ik wil een schoon weekend door in Bergen en de Maas. Ik vond het ontzettend veel succes wensen, Frank. En dankjewel dat ze even hoe ze komen.
1: Ja, super, dankjewel. En
0: jojo.
1: Hopelijk Tim van Vully dit weekend in Bergen en de Maas.
0: Ah, kijk eens even, wat een promotie. Dankjewel, joh. Hoi. Ja.

0: tamelijk weer lekker door. We hebben nog kaarten liggen. Volgende week gaan we kaarten weggeven voor het Blues Festival in Tegelen. Ja, door Tegelen in de Doolhof, de Kumboog, Raccoon. Kans in week hebben we wat mensen blij gemaakt met kaarten. Maar hebben we wel hele moeilijke vragen. Maar sommige vragen die zien ook hartstikke makkelijk. Ik wil eens even naar Frankie. Frankie, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen. Ja, dat is meestal op vrijdag. Hè. Weekend zijn voor de deur, hè, jong. Heb je al plannen voor het weekend?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik ben vandaag of gisteren begonnen met werken. Dus ik ga dit weekend eigenlijk ook weer niks doen. Gewoon.
0: Nou ja, relax. Heb je vakantie gehad, hè?
1: Ja, joh, dit is al wel voorbij, ja.
0: Och, je moest weer 49 weken wachten, hè?
1: Ja, erg, hè?
0: Ja, je wordt best geweest.
1: Ik ben in Marrakesh geweest.
0: Oh, wat jeks. Ja, vroeger zei ze altijd, dan moesten ze de foto's laten afdrukken. Maar ja, die kijken ze nu gewoon op de computer, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Op de telefoon dan ook, joh. Kun je iedereen laten zien, hè? Ja. Hey, maar goed, we stelden een vraag. Het was niet zo moeilijk, hè?
1: Ja, weet ik niet. Zo'n beetje niet,
0: hè? Voor de meeste niet, hè? Eigenlijk gewoon ik nog één keer aan die vragen. En de vraag is, welke raccoon het is volledig Nederlandstalig? Nou, zeg het maar. Dat is dan maar één, goed.
1: Oceaan.
0: Ja! Inderdaad. Destijds, toen ze de plaat uitbrachten, zeiden ze nog... ja, ik vind het heel raar om dat te zingen in het Nederlands, Oceaan. Dat we altijd Engels zingen, maar het werd wel een van hun allergrootste hits voor Raccoon. Nou, ik best een echte kenner hebben in de gaten.
1: Ja, mijn vrouw is jij geworden fan, dus...
0: Ik hoop niet...
1: Ik ben net in het Balikenberg geweest in het openluchttheater, daar waren ze, dus... die zal heel blij zijn.
0: Nog eens, ze nog een keer verwennen. Ik hoop niet dat ze loester is. Dat steekt dadelijk toeskomst met die keertjes in Henje.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Je wens het nooit, vrouw. Maar goed, ik ken ze binnenkort. Doe het toe voor de eerste keer op zal de generale repetitie gehad. Ik ken ze voor de tweede keer. Nou, ik kan zelf meezingen, joh.
1: Super.
0: Goed, voor God een heel fijn weekend wensen. En denk nog even lekker nog over de vakantie in Marrakesh. Een beetje nog genieten. En dan maken we een zo'n weekend van. En ontzettend veel plezier bij Raccoon, hè.
1: Super, dankjewel. Heel fijn weekend ook.
0: Ja, zeer zeker. Nou, die foto's die heb je gemaakt. Marrakesh, maar maak ze er ook een paar in Tegelen.
1: Dat kon ik zeker doen.
0: Goed zo, we gaan ze opsturen. Fijn weekend. Hoi.
1: Hey, doei.

0: En I'll write your name.
1: Had je hem ook in de naam voor? Guido Dieter en Wendy Kokkenkoren. 24 jaar stonden ze samen op het podium. 24 jaar in stijl. Kon ze allemaal vieren. In Remunje, op de Merret. In de maand is toen even geen skieken, Maarten. Want dat is tien stijtje jong. Hey.
2: Tien stijtje, inderdaad. Ja. En ik ben wel benieuwd, jongen. Ik ben al even de Merret geweest.
1: En?
2: Het ziet er chic uit.
1: Ja, dat geloof ik. Nou, we gaan hem zo meteen even bij ons te bellen in de uitzending. Eens even kijken of het allemaal gereed is. En als er nog een paar zangers voor de achtergrond koorden, dan willen we wel meedoen, hè.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden.
4: Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen.
5: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij...
16: Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
17: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
16: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
18: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
16: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilden uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: From Paris to Berlin. Een hele goede middag en welkom bij onze laatste...
1: Camping La Playa.
0: Ja, we gaan de camping langzaam afronden en afsluiten. En bij mij zit natuurlijk weer Silke op deze vrijdagmiddag. Silke, ja, de laatste campingdag. Hoe ga je die laatste vakantiedag in vandaag?
2: Ik denk dat ik het wel ga missen. Maar ik vind het wel even goed zo weer.
0: Ja, nou, we hebben 3 weken lang op die camping gezeten. Dat is toch wel wat?
2: Ja, 3 weken is lang.
0: We gaan terugblikken, maar ook een hele leuke challenge voor onszelf aan deze uitzending. Want wat hoor je straks?
2: Ja, we gaan alleen nummertjes draaien met de titel...
0: Of de
2: artiest. In ieder geval iets met een plaatsnaam erin.
0: Ja, of een land.
2: Of een land.
0: Dus een vakantiebestemming. Om toch nog even terug te blikken op die mooie vakantie. Gaan we terughalen in deze camping La Playa. En heb jij een tipje? Wil je meedoen? Dat kan. Laat het ons even weten via de app. Heb jij een favoriet?
2: Ja, we're going to Ibiza. Maar die...
0: Die komt er zo aan.
2: Die komt er zo aan.
0: En deze dan. We gaan naar Frankrijk, naar Parijs. En dat doen we met Kenny B.

0: pizza.
1: Veel goede vakantiebestemming nu. En ik heb ook begrepen, ook na de zomer. En veel mensen gaan gewoon door, ja, heen even naar Ibiza toe.
2: Ja, geef ze ongelijk.
1: En ik weet dat Nick vanaf maandag weer terug hier op de radio ook graag naar dat eiland gaat en vaak is geweest.
2: Ja.
1: Wat is het dat dat zo leuk maakt, die pizza? Ben jij er ooit geweest?
2: Ja.
1: Oh, wat maakt het zo mooi?
2: Wat maakt het zo mooi? Ik denk vooral de rust. Nu heeft Spanje dat eigenlijk wel al een beetje over zich heen. De rust, de mooie stranden. De feeststemming daar.
1: Want Ibiza heeft een partydeel, zeg maar. Een feestdeel en een rustiger deel.
2: Ja, het rustige deel is meer in het noorden. En in Ibiza-stad en bij Ushuaia, daar is het feestgedeelte.
1: En daar zijn de clubs en... jij bent natuurlijk naar dat gedeelte geweest.
2: Ik ben naar beide geweest.
1: Oké, en wat vond je leuker?
2: Ik denk toch wel het feestgedeelte.
1: Omdat daar meer bruist.
2: Ja, maar ik denk dat ik over

0: vijf jaar het andere gedeelte leuker vindt.
1: Oké, nou kijk, dan ben je ook wat ouder en belegener, denk ik. Op zo'n vakantie gaan is door de jaren heen steeds gebruikelijker geworden. Maar waar gaan we nu precies naartoe? Afgelopen zomer, vorig jaar, gingen Nederlanders in totaal 21,9 miljoen keer op vakantie. Tussen 26 april en 1 oktober trok 72% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder er minstens één keer op uit. In totaal ging het om 10,8 miljoen vakantiegangers. En Silke, waar gaan ze dan naartoe?
0: Ja, naar Frankrijk, Duitsland en Spanje. Dat zijn de drie populairste zomervakantiebestemmingen.
1: En buiten die landsgrenzen worden zo'n 12,9 miljoen zomervakanties doorgebracht. De meeste bestemmingen liggen dus in Europa. En dan is het vooral West-Europa. En daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantie liever buiten Europa. En waar gaan we dan naartoe als het buiten Europa wordt?
0: Gaan we naar Turkije, de Verenigde Staten. En Indonesië.
1: En hoewel Nederlanders vaker voor een buitenlandse bestemming kiezen dan voor een vakantie in eigen land. Nou, volgens mij kent dat langzaam. Hè? Er gaan veel meer mensen ook in eigen land op vakantie. Ja. Nederland blijft natuurlijk ook favoriet voor eigen vakantiegangers, voor Nederlanders. Binnen Nederland, waar moeten we dan? Waar gaan mensen dan het meeste naartoe?
0: Ja, dan is Gelderland de favoriete provincie.
1: En daarna?
0: En daarna volgen Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.
1: En dan gaan er allemaal zo'n miljoen mensen daar bivakeren. Nou ja, ook onze regio blijft favoriet. En Nick die dobbert nog ergens rond op een camping. Dus we horen zo meteen nog zijn verhaal. We gaan even naar jouw vakantiebestemming. Mensen horen het gelijk als we natuurlijk naar het nummer gaan. Hè?
0: We gaan naar Miami.
1: Hier ben jij geweest dit jaar. In één woord, hoe was het?
0: Bijzonder.

0: Adivido. George Ezra en Budapest. We hadden het ook even over jouw vakantie net. Je zei bijzonder. Miami was bijzonder. Waarom?
1: Ja, Amerika is toch altijd een soort van bucketlist dingetje geweest. En dan ga je er eindelijk heen.
0: En, is het dan zoals je het dacht dat het zou zijn?
1: Nee, heel anders.
0: Wat had je gedacht?
1: Ja, ik had eigenlijk een hele andere kijk, vooral op de Amerikanen zelf. Ik dacht dat ze veel stugger zouden zijn. Maar eigenlijk was iedereen wel heel erg lief. Wat ik wel echt confronterend vond in Amerika is dat overal de calorieën erbij staan als je eten bestelt.
0: Okay.
1: Dat vond ik wel een beetje confronterend. Dat je dan ook echt, ja, hier in Nederland dan eet je maar. En dan weet je niet precies hoeveel calorieën dat daarin zitten.
0: Soms ook wel goed, maar...
1: Soms ook wel goed, inderdaad. Maar in Amerika staan overal de calorieën erachter.
0: Let je er dan extra op?
1: Ja, in het begin wel. Maar ik was er 3 weken op een gegeven moment dan... interesseert dat je ook niet meer zoveel.
0: En wat was het mooiste wat je gezien hebt?
1: Ja, de Everglades. Het natuurgebied in Florida.
0: Ja.
1: Heel groot.
0: Groot, natuur.
1: Ja.
0: Is ze zeggen altijd, hè, zijn grote steden, heel veel mensen. Is dat, ja, dat is natuurlijk ook
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dat was ook echt zo. Maar, ontzettend veel mensen.
0: Dompel je je dan ook al onder in een andere cultuur? Heb je dat idee? Of is het ook een beetje hetzelfde?
1: Nou, ik had eigenlijk al het idee, toen ik een voet op Miami grond zette, dat ik al gelijk in een andere cultuur was. Maar we zijn niet alleen in Miami geweest, ook naar Orlando, Palm Beach.
0: Oh, dus je bent overal geweest?
1: Ja.
0: En nog een keer terug?
1: Ja, dat denk ik wel, over een paar jaar.
0: Oké. Okay. Oh, je hebt al veel af te vinken.
1: Ja.
0: Over een paar jaar wil je ook weer terug naar Ibiza. En,
1: ja.
0: Ja, oké. Maar het kan allemaal.
1: Het kan.
0: En straks neem je ons mee langs de zomertips. Wat is jouw laatste tip?
1: Ja, maandag dan beginnen de scholen weer.
0: Ja.
1: En niet iedereen kijkt daar naar uit.
0: Nee. En we gaan van jou horen hoe we dus een stressloze maandag kunnen verwachten.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Silke. Nog even terug naar die grote stad

0: Je hoorde het goede doel in België. Het is tijd voor het nieuws. De veelbesproken documentaire Milou strijdt door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering. De documentaire is samen met 9 andere programma's en documentaires genomineerd in de categorie Impact. Een categorie die sinds 2022 bestaat. Speciaal bedoeld voor programma's en tv-momenten die grote invloed hebben gehad op de samenleving. Stemmen kan via de website van de Televisiering. En tot 15 september kun je je stem uitbrengen. Voor de dijkversterking en gebiedsontwikkeling tussen Baarlo en Houtblerik zijn 3 aannemers geselecteerd voor de volgende fase van de aanbesteding. Daarnaast begint Waterschap Limburg met de aankoop van grond voor de nieuwe dijk. Ook zijn er stappen gezet bij de plannen voor de Kwisbeek en de Kwelgeulen. 6 aannemers schreven in de aanbesteding van het volledige project gebiedsontwikkeling Baarlo-Houtblerik. Na het selectie zijn er 3 partijen overgebleven. En die gaan werken aan hun inschrijving. Daarbij kunnen omwonenden en andere betrokkenen benaderd worden om plannen te bespreken en te kijken ook of ze uitvoerbaar zijn. En na lange tijd wachten is de bouw van het Horsterkapelke van start gegaan. Inmiddels ligt de fundering en er zullen tot de oplevering in november wekelijks werkzaamheden plaatsvinden op het kerkhof aan de Dekker-Kremerstraat in Horst. En eigenlijk had de kapel al in november vorig jaar moeten staan, maar door verschillende omstandigheden liep die bouw vertraging op. De nieuwe streefdatum voor het inzegenen van de kapel is zondag 1 november. En dat is Allerheilige. En dan gaan we naar Silke voor het weer.
1: Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het 21 à 22 graden. Begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over. Daarna blijft het droog. Morgen opnieuw kans op enkele buien, mogelijk met onweer bij maximaal 21 graden. Zondag blijft het droog en wordt het 22 graden.
0: Ja, toch nog een mooi einde, toch?
1: Ja.
0: Niet te warm.
1: Niet warm.
0: We hebben wat gezweet hier op de camping.
1: Nogal.
0: Nou, zometeen blikken we terug. En eerst gaan we met Ed Sheeran een reisje maken. We gaan naar Barcelona. Hier.

0: Camila Cabello. Havana. Ooit in Havana geweest, Silke?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee.
1: Nee.
0: Staat denk ik ook niet op jouw lijstje? Of
1: nee.
0: Wel? Nee. Genoeg andere steden, plaatsen.
1: Genoeg andere steden.
0: Welkom bij Camping La Playa in deze uitzending. Ons laatste op de camping. Hebben allemaal plaatjes die te maken hebben met een land. Je hoorde België bijvoorbeeld, maar ook allerlei plaatsen. Ze komen allemaal voorbij. Barcelona hoorden we. En zo meteen gaan we nog even naar ons eigen land, naar Amsterdam. Maar eerst gaan we naar Nick toe, want hij gaat weer lekker de camping op. Ook vandaag in de uitzending. En hij is op bezoek bij Frits en Henk.
2: Oh. We gaan kijken. Wat is hier te doen? Altijd kijken. De deur staat al open. De kruk staan hier al. Hallo, hallo.
3: Hallo, we zijn achter.
2: Hallo, hier is niemand. Hier is het wel gezellig volgens mij. Hier wonen gezellige mensen. Hier dus niet. We lopen gewoon achterom, hè. Op Des Kessels. Achterom. Hallo.
3: Hallo, hallo.
2: Hey, daar zijn we. We waren al binnen geweest.
3: Oh, hemel. Jij riep al, we zitten achter. Kom maar verder.
2: Ja, gezellig.
3: Dus.
2: Dit is jullie tuintje.
3: Ja. Ja, ons paradijsje eigenlijk.
2: Ja.
3: Dus we zijn hier zo tevreden.
2: Hoezo paradijsje?
3: Nou, kijk eens rond.
2: Ja.
3: Wij komen uit de stad, uit Delft.
2: Ja.
3: Dus daar is het wel een ander verhaal.
2: Ja. Ja. Hey, blijf zitten. Ik pak even een stoel erbij.
3: Ja.
2: Ik ga even verder als ik klessen, beste. Ja, lukt dat? Oh. Ja, blijf zitten. Ja, kijk. Nou, gezellig.
3: Maar dan zou ik een beetje draaien.
2: Nee, dat hoeft niet. Oh. Ik voeg me wel. Kom er gezellig bij. Ja, anders blijf je je uit beeld. Nee. Mensen uit Delft.
3: Uit Delft.
2: Hier op de camping.
3: Ja.
2: Dat moet je me heel even uitleggen. Hoe is dit?
3: Ja.
2: Het begin.
3: Nou, onze vrienden. We hebben vrienden die hebben een caravan aan de overkant. En daar kwamen we wel eens op bezoek. En we vonden het heerlijk. Maar wij waren helemaal niet geen campingmensen of wat dan ook. We wisten van niks, maar... En hier woonde een oude mevrouw en die ging stoppen.
2: Stoppen met kamperen?
3: Met kamperen. Ja, die was in de 80 en het werd te veel. Dus en toen vroeg Thea aan onze vrienden... God, die heren uit Delft, hebben die geen belangstelling?
2: De heren uit Delft?
3: Ja.
2: Ja. Ja. En toen?
4: Nou, ja... We hadden zeer zeker belangstelling.
3: Ja.
4: En we zijn nu hier ook gaan kijken. Hè? En we vonden het, hartstikke leuk. En die vrienden van ons zaten hier al een hele tijd.
2: Mm.
4: Die moedigden dat natuurlijk ook bij ons. Oh joh, ja, dit is heel leuk. En nou, zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Dat was
2: En jullie konden eigenlijk niet meer terug?
3: Nee, en we hadden natuurlijk 0,0 verstand van... Want in het begin van die tuin... Wat een plantje was, dat trokken we eruit. Omdat we dachten, dat is onkruid. Enzovoort. Aldoende hebben we dat wel een beetje geleerd. En is het zo'n heerlijke plek geworden. Weg uit die drukke Randstad.
2: Ja. Wat
0: lekker terug voor Frits en Henk op die camping in Kessel. En wil je het hele gesprek zien, dat kan. Ga dan nog even naar de site van Omroep PNM. Daar zie je hoe Nick met de heren nog minuten lol heeft. Dit is Criss Cross Amsterdam.

0: vind ik zoet.
1: We vertrokken met de Beyoncé even naar Texas. Texas Hold'em. Ja, het is weer bijna tijd om naar school te gaan, om onze tentjes in te pakken en terug weer het dagelijks leven in te gaan. Silke, hoe zorgen we ervoor dat maandag de eerste schooldag weer netjes en makkelijk verloopt zonder al te veel gedoe? Heb je nog een tip?
2: Ja, maandag is het weer klaar met de pret. Na 6 weken lang vakantie, uitslapen, de hele dag buiten spelen, zwemmen en vooral geen haast of een strak ochtendritme. Zorg daarom dat je dit weekend alvast voor meer structuur gaat zorgen. Ga iets eerder naar bed, sta op tijd op en bereid alles zo goed mogelijk voor. Leg zondagavond de schooltassen en andere spullen klaar. En zo voorkom je op de maandagochtend een hoop stress. En loopt het toch iets anders dan gepland? Nou, geen paniek. Een paar minuutjes later op school is niet heel erg.
1: Nou, nee, dat zal de school niet goed vinden.
2: Ja, de school heeft daar begrip voor op de maandag na de vakantie.
1: Maar je moet geen half uur te laat
2: komen.
1: Nee,
2: geen half uur, een paar minuutjes is niet erg. En wat ook vooral belangrijk is voor
1: dat
2: de kinderen.
1: Dat vind jij ook niet erg hier?
2: Nee, vind ik ook niet erg.
1: Nee, klopt.
2: Nee. En wat vooral belangrijk is plan na die eerste schooldag in de avond wat rust voor de kinderen. Na zo'n eerste schooldag zijn ze vaak wat prikkelbaar, overprikkeld.
1: Oké, dus geen feestjes of zo.
2: Nee.
1: Vaak was er iemand jarig bij ons in de familie. Mijn opa bijvoorbeeld, moesten we nog naar een verjaardag in de eerste vakantie weer.
2: Ja, dat zou ik toch afraden om.
1: Ja, als ze jarig zijn. Maar weet je. Vaak, ik kreeg altijd de eerste week ook nog wel veel stress. Moet je die boeken inkaften als je op middelbare school zit. Allemaal in dat systeem krijg je nog huiswerk mee.
2: Ja.
1: Je moet er allemaal inkomen. Je bent misschien nog moe.
2: Ja, nieuwe mensen in je klas.
1: Ook nog, ja.
2: Ja, heel veel prikkels.
1: Op die introductieweek nooit niks aan.
2: Nee.
1: Of nooit iets aan, bedoel ik. Maar goed, dat ben ik. Gelukkig dat wij hier alleen ons radiosetje en de hoeven te verplaatsen. En natuurlijk onze tent mee naar huis te nemen. Nou, dan hoop ik dat iedereen een goed weekend heeft. Het weer wordt toch wel prima. Zaterdag misschien iets minder, zondag wel. We hebben wel bloody hot zomerweer hier gehad. Op de
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
1: Nou,
2: die eerste anderhalve week.
1: De eerste toen wij ook, want later zijn nog wat collega's komen kijken. Hè, toen het nog wat lekkerder was. Maar toen hebben zij wel weggedreven hier op de camping.
2: Ja, niet normaal.
1: Maar het was wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig, maar heel warm.
1: Uiteindelijk is het goed gekomen. Ik wil iedereen hier op de camping bedanken. Ze staan hier ondertussen allemaal achter ons. Wij gaan nog even gezellig met ze een drankje drinken vanmiddag. Ja. En dan zijn we maandag met Lunch Live weer terug. Rond de klok van 12 uur. Dan is Nick ook weer helemaal terug. Dan nemen we hem terug vanuit de camping mee hier naartoe. En dan is het weer dagelijks Lunch Live. Dank voor het luisteren naar Camping La Playa. En wij kunnen maar één plaatje draaien om het af te sluiten, hè? Toch, Silke? Als we dan teruggaan.
2: Als we teruggaan.
1: Naar ons eigen. Fijn weekend.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het Stationsplein. De gewonde, 34-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte daarbij gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht. En dat gebeurt dan met een speciale koffietafel in het Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 1:30 begint de enige vrije training en om 4:30 is dan meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij meteen. En ook in 2022 en 2023 was hij de snelste daar. Zo'n 50 inwoners van Meijel zijn uitgenodigd voor een opname van het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Die opname is op 17 september. Genodigden maken kans om tijdens verschillende spelrondes door te dringen tot de finale met de bekende gouden koffers. Wie uit Meijel daadwerkelijk mag meespelen, wordt pas tijdens de opname duidelijk.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe bis vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid. Slaap maar zacht.

0: Omroep BNM.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Dankzij de regen is de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray na bijna 3 weken eindelijk gedoofd. De brandweer is vertrokken, het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft wel verboden terrein omdat de bomen door de brand instabiel zijn en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. De veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En in Roermond viert Guido Dieteren dit weekend het 25-jarig jubileum van zijn European Pop Orchestra met 2 concerten. Zaterdag en zondag speelt de Kerkraadse violist op de markt voor in totaal zo'n 6.000 bezoekers. Op het podium staan ook Suzanne Segers, Wendy Kokkelkoorn en Nick Schilder van Nick en Simon. De 2 concerten zijn nog niet uitverkocht.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Dankzij de regen is de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray na bijna 3 weken eindelijk gedoofd. De brandweer is vertrokken, het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft wel verboden terrein omdat de bomen door de brand instabiel zijn en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. De veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En in Roermond viert Guido Dieteren dit weekend het 25-jarig jubileum van zijn European Pop Orchestra met 2 concerten. Zaterdag en zondag speelt de Kerkraadse violist op de markt voor in totaal zo'n 6.000 bezoekers. Op het podium staan ook Suzanne Segers, Wendy Kokkelkoorn en Nick Schilder van Nick en Simon. De 2 concerten zijn nog niet uitverkocht.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Dankzij de regen is de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray na bijna 3 weken eindelijk gedoofd. De brandweer is vertrokken, het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft wel verboden terrein omdat de bomen door de brand instabiel zijn en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. De veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En in Roermond viert Guido Dieteren dit weekend het 25-jarig jubileum van zijn European Pop Orchestra met 2 concerten. Zaterdag en zondag speelt de kerkraadse violist op de markt voor in totaal zo'n 6.000 bezoekers. Op het podium staan ook Suzanne Segers, Wendy Kokkelkoorn en Nick Schilder van Nick en Simon. De 2 concerten zijn nog niet uitverkocht.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ja, een hele goede middag. Ja, het laatste weekend van de zomervakantie is aangebroken. Maar niet getreurd, want we sluiten de vakantie af met de lekkerste muziek. Van 5 tot 6 hoor je de BNM Top 15. En natuurlijk met de tip van de week. Stay tuned en geniet van een uurtje vol met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. En over de nummer 1 gesproken staat Shakira met Die Die, de World Cup song van dit jaar, nog wel aan de top. We gaan het zien en uiteraard horen in het komende uur. Dit is de BNM Top 15.
1: BNM Top 15, nummer 15.

0: blijven steken op de 15e plaats. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. We gaan verder naar nummer 14. Samber zet alles behalve stil. Eerder dit jaar kwam hij met de catchy tracks Potential en Homewrecker. En nu is hij terug met de persoonlijke track My Body Isn't Ready. Eerlijk, kwetsbaar en onmogelijk uit je hoofd te krijgen. Volgens Samber zijn meest emotionele nummer tot nu toe. Zo'n goede track mag dan ook na de tip van de week deze plek in de PNM Top 15 krijgen.
1: Nummer 14.

0: Nieuw binnen op nummer 14, Samber and My Body Isn't Ready. We gaan naar nummer 13 en zien we weer een nieuwe binnenkomer staan. En dat is Ella Langley. Zij is een Amerikaanse countryzangeres. In 2019 volgde haar passie muziek en gaat naar Nashville om liedjes te schrijven. Ella bouwt al snel een fanatieke fanbase op. En in 2023 verschijnt haar EP Excuse the Mess. Een jaar later gevolgd door haar debuutalbum Hunover. Met erop haar eerste Amerikaanse hit You Like You Love Me. Een duet met Riley Green. De countryzangeres is de eerste vrouw die met Chosen Texas een triple scoort in de Billboard hitlist. Nummer 1 in de Hot 100, Hot Country Songs en Country Airplay Charge. We gaan er naar luisteren. Ella Langley en Chosen Texas op
1: nummer

0: Ja, alle country-liefhebbers komen helemaal of compleet aan hun trekken in deze PNM Top 15. Ella Langley en Choosing Texas, nieuw binnen op nummer 13. We gaan naar nummer 12. Inmiddels 21 weken in ons overzicht. Ik heb het over Samber en Home Record.
1: Nummer 12.

0: Summer. En wat ik al eerder zei, de langstzittende artiest in onze lijst, de PNM Top 15 met Home Wrecker in dit geval. Komende van 11 en nu dus op nummer 12. En over nummer 11 gesproken, op nummer 11, heden ten dagen, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Nummer 11.

0: Cameron Redcamp en Kingdom 4 kwam binnen als tip van de week. 5 weken geleden aarzelend en langzaam begin op nummer 15. Toen op nummer 12 en een doorstart naar nummer 7. En nu weer een terugval op nummer 11. En over nummer 11 gesproken, we gaan richting de top 10. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15. En voor die mensen even een recap. Even een overzichtje van de nummers 15 tot en met nummer 11. Op nummer 15 blijven staan Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Nieuw binnen Samba met My Body Isn't Ready. Ook nieuw binnen op nummer 13 Ella Langley met Choosing Texas. Op nummer 12, komende van 11, Samba met Homewrecker. En van 7 naar 11, zojuist geluisterd en gehoord, Cameron Redcamp en Kingdom of Fear. We gaan naar de top 10. We gaan meteen door met een zomers nummer, met een stijger. Vorige week op nummer 13, 4 weken in de lijst. Ik heb het over Criss Cross Amsterdam met My Oh My.
1: BNM, top 15, nummer 10.

0: de Salavi baby.
1: Ja, nog heel even nazomeren, ondanks deze lagere temperaturen, zeker in verhouding met die van vorige week. Vandaag zitten we circa 20 graden slechts. Maar dat maakt niet uit. We gaan naar nummer 9, komende van 4. Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
2: Nummer 9.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe op nummer 9. Ja, wie kent dit nummer niet? Dan moet je onder een steen geleefd hebben de afgelopen weken, afgelopen zomer. Ik heb het over Justin De Wild met Cheerio.
1: Nummer 8.

0: Wij gaan nog heel even door. We hebben 8 nummers gehad, van nummers 15 tot en met nummer 8. En de nummers 1 tot en met 7, plus de tip van de week. En dan komen we ook weer op 8 uit. Dus nummer 7 van 9 komende. Ik heb het over Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 7.

0: Twee plaatjes wens voor Alex Warren en Passenger. Van 9 dus naar nummer 7. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we naar de nummer 6 zijn geweest. En daar staat Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Nou, voor de meesten onder ons waren het klamme zomernachten. Een zwoel misschien erbij. Goed, we gaan er naar luisteren.
1: Nummer 6.

0: is op 6 blijven staan. 2 weken in de lijst. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. We gaan naar de top 5. Maar niet voordat ik even een overzichtje heb gegeven van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, Chris Cross Amsterdam met My Oh My. Op nummer 9 van 4, Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Justin de Wild met Cheerio van 5 naar nummer 8. Op 7 van 9, Alex Warren met Passenger. En zojuist Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. De top 5. Ik zie namen zoals Teddy Swims, Bossa, Shakira, ook nog steeds. Jazeker. Maar in welke volgorde? Blijf luisteren de laatste 20 minuten. Op nummer 5. Van 12 komende, 4 weken in de lijst. Bruno Mars en On My Soul.
1: BNM. Top 15. Nummer

0: Ja, dit is Bruno Mars, ten voeten uit. Na 10 jaar heel even een pauze gehad te hebben, is hij weer helemaal terug. En zeker met dit nummer, On My Soul. 4 weken in de lijst en nu al op nummer 5. We gaan richting de top 3. En dan komen we eerst de nummer 4 tegen. Ook weer een stijger. Ik heb het over Ugel met Salto en Jamaican.
1: Nummer

0: Jazeker, in stijgende lijn. Hugel en Salto met Jamaican, oftewel Bam Bam. En dat was duidelijk te horen. We gaan naar de top 3. Op nummer 3 blijven staan. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer

0: vast in het zadel tijdens Swims met Mr. Know-It-All op de derde plek. En ik had het bij de opening van de show al over het feit van, zal Shakira op nummer 1 zijn blijven staan? Ja, de ontknoping volgt nu. Hou je het een beetje bij, dan weet je wanneer ik nu de nummer 2 noem, dat dan Shakira inderdaad weer op de toppositie staat. Nummer 2, Bossa, oftewel The Bossa met Magnetic.
1: Nummer 2.

0: Ja, in het begin werd het een beetje betiteld als een bijzonder nummer, maar het heeft zich gehandhaafd, het heeft zich waargemaakt. De Bossa met Magnetic en nog steeds op de tweede plek. We gaan naar de tip van de week voordat we naar Shakira gaan. Deze week zetten we bij Omroep PNM de spot op Age met R&B, oftewel Ring My Bell. En ja, die titel doet meteen een belletje rinkelen. De Britse rapper uit Manchester geeft de disco-klassieker Ring My Bell van Anita Ward in frisse, eigentijdse draai met een productie van Bo en een sound die perfect past bij de lange zomerdagen, autoritten en een volle dansvloer die nog niet naar huis wil. En inderdaad, we maken een sprongetje van 1979 naar 2026. De originele Ring My Bell werd in 1979 een wereldhit door Anita Ward en groeide uit tot een echte disco-klassieker. En Age neemt dat herkenbare gevoel nu mee naar vandaag, maar maakt er duidelijk zijn eigen ding van. R&B, oftewel Ring My Bell, klinkt speels, vlot en radioklaar, met net genoeg nostalgie om ook oudere luisteraars meteen mee te krijgen. We gaan er naar luisteren. De tip van de week.
1: BNM Top 15.

Deze week de tip van de week bij Omroep PNM voor de PNM Top 15. H&R & B, oftewel Ring My Bell. Rest mij alleen maar te zeggen, geniet van het weekend. En nog één keer, die, oftewel bye-bye.

0: Omroep. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Het is... Ja, dus alweer vrijdag 21 augustus, dus zo gaat het al. De zomer zit er wel bijna op. Er is deze week iets heel bijzonders gebeurd. Er is namelijk regen gevallen. Ongelooflijk. Het houdt niet op, niet vanzelf.
1: En er is nog iets bijzonders aan de hand.
0: Wat is er nog iets? Is er nog iets, ja?
1: We zijn weer samen!
0: Ja, we zijn weer samen.
1: Holy shit, we zijn weer samen.
0: Na een lange scheiding zijn we weer samen.
1: Ja, het is zo'n drukke zomer geweest.
0: De Mattie en Marieke van PNM.
1: Precies. En ook er is nog iets bijzonders gebeurd afgelopen week. Want Sander is eindelijk... Hij heeft de jaren 20 verlaten. En hij heeft nu eindelijk de 3 van zijn leeftijd staan. Hij vindt het niet leuk dat ik het zeg. Ik zie het al.
0: Nee, ik ben eventjes... we hebben nu inmiddels een nieuwe studio, dus ik ben eventjes aan het kijken hoe alle knopjes... Welke knopjes het er zetten. Maar volgens mij gaat het goed.
1: Ja, het gaat helemaal goed. Maar Sander is er sinds vorige week vrijdag...
0: 100%.
1: Ben je 30 geworden.
0: Ja.
1: En daar hebben we waarschijnlijk straks nog wel wat meer over, maar je hebt gewoon een heel leuk feestje gehad.
0: 100%. Ik ben helemaal in de water gelegd. Ze hebben mij in de val gelokt.
1: Ja, maar ja, weet je, dat moest ook wel. Hè? Dat moest ook wel met zo'n verjaardag. Hm?
0: Maar hoe dat precies is gegaan, dat vertellen we jou zo meteen nog hier op de radio natuurlijk. En misschien is het ook wel een tip voor iedereen die dadelijk een nul achter zijn leeftijd krijgt, zeg maar.
1: Dus vanaf de 10?
0: Nee, niet, maar dan de 3 en de 0, zeg maar.
1: Ah, de 3 en de 0. Dus. Maar dat houdt ook in dat je leuke vrienden om je heen moet hebben.
0: Zeker, zeker. Er zijn dingen gebeurd die ik niet had verwacht. Dus daar heb ik zo meteen ook een speciaal nummertje voor. Want ik denk van, nou, misschien een beetje om in de context te blijven. Hè, van de vriendschap een beetje vertroetelen. Zal ik het zo zeggen.
1: Gaan we sentimenteel doen?
0: Ja, nou, niet helemaal sentimenteel. We hebben een bomvol programma. We zijn natuurlijk live hier vanuit de Panningen van 6 tot 7 en van 7 tot 8 natuurlijk hier op zender. Wij mogen jou vrijdagavond inluiden. En Siem, je hebt een opmerkelijk nieuwtje meegebracht,
1: ja,
0: toch? Jij gaat een beetje teasen.
1: Kijk, we kennen natuurlijk al Maria de Janeiro.
0: Ja.
1: En met dat beeld, daar is toch wel iets, een beetje iets spannends mee gebeurd. Maar dichterbij dan dat je denkt.
0: Goed, en wat dat is, dat hoor je zo meteen. Na het nummer, you are a friend of mine. Jezus, een hele mond vol. Hier op PNM. Naar aanleiding van mijn 30-jarig bestaan, hè. Je moet altijd vrienden hebben om je heen. Vandaar het nummer.

0: Maar we gaan door. The show must go on.
1: That's life.
2: That's life.
3: I'm Mr. Lover Lover.
0: Ja, wat gaan we doen? Ik heb hier een playlist met 3500 nummers. Daar ga ik op shuffle duwen en dan komt een nummertje uitgerold. Welke dat vandaag is, hoor jij over?
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: En uit de playlist komt gerold. Bob Sinclair, Love Generation. En zometeen ga ik meer vertellen over dit nummer. En daarna is een hele bekende boyband waar je nog lang niet meer van gehoord hebt. Maar eerst, Bob Sinclair, Love Generation. Zometeen weer. Zie je me Sander.

say an aye to everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

0: fluitje van Bob Sinclair. Ja, het fluitje van Bob Sinclair natuurlijk. Een heel bekend fluitje, maar hoe is het nummer nou precies ontstaan? Ja, we doen het even in een notendop. Ja, de randomizer natuurlijk. Want Bob Sinclair maakte eerst de vrolijke muziek met een gitaar en een bekend fluitje, wat je zojuist ook hoorde. Daarnaast reisde de zanger naar New York om een zanger te zoeken om dit nummer ten gehoor te brengen. Dat mislukte en kostte veel geld. Op de laatste dag van zijn trip door New York ontmoette hij Gary Pyne, de oudzanger van de Bob en Marley's band. Zodra Gary begon te zingen, was het hit geboren. Natuurlijk de hit die jullie net hoorden, hè, van Bob Sinclair. En ja, dat is dus het verhaal achter dit bekende nummer. Je zou hem nog kunnen kennen van het WK voetbal. Siem?
1: Is hij van de WK voetbal?
0: Ja, je zou hem nog kunnen kennen van het, WK voetbal.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, en welke er nog meer bekend is, welke nummers dat nog meer ooit bekend waren, is deze grote hit natuurlijk van een boyband die jullie al misschien al heel lang niet meer gehoord hebben. Maar

0: heel bekend waren 100 jaar. Volgens mij 2012, 2013, 2014.
1: Om en nabij,
0: One Direction. En wat maakt je mooi, ja? What makes you beautiful? Zometeen het te zien, de sappige details, hè?
1: Zekers.
0: Van het opmerkelijk nieuws. Tot zo!

0: Ja, waarschijnlijk gaat ieder vrouwenhart of ieder tienermeisjehart van rond dat jaar harder kloppen natuurlijk van de klanken van One Direction natuurlijk.
1: Ja, ik moet wel bijzeggen...
0: Had jij ook je hele kamer vol hangen met posters?
1: Nee, de reden waarom ik deze wilde draaien is... ik zit een beetje in een fase dat ik wel veel parodieën aan het luisteren ben op YouTube. Maar er is eens een guy die heeft op dit nummer een hele foute parodie gemaakt. Maar die kan ik hier niet draaien, want die is echt te fout. Maar dacht ik, dan draaien we deze maar.
0: Nou, gezellig. Siem, waar de luisteraars natuurlijk al lang op hebben gewacht. Dus ja, opmerkelijk nieuws, hè?
2: Dit is opmerkelijk nieuws met Siem en Sander.
0: Inderdaad. Siem, take it away.
1: Rio de Janeiro heeft een Jezusbeeld. Dat weten we, dat grote ding wat zo staat.
0: Ja, dat weten we allemaal. Ja, zeker. 100%.
1: Ze zien het niet. Maar een Pools dorpje heeft een gigantisch Mariabeeld gekregen. Het Poolse dorpje Konotopi, met minder dan 150 inwoners, kan zich voortaan meten met de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro. Op beide plekken staat een kolossaal religieus beeld. In Konotopi werd op de katholieke feestdag Maria ten Hemelopening een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog in gewijd.
0: Zo.
1: Kun je voorstellen hoe hoog dat is?
0: Dat is behoorlijk hoog, maar dat is dus de originele hoogte ook van het Rio.
1: Nee, want die in Rio, die is, of deze in Polen, zeg ik dat goed? Ja, die in Polen, die is veel hoger dan die in Rio. Want die in Rio is 38 meter hoog en deze is 55 meter hoog dus.
0: Zo.
1: Dus ja, het...
0: Ze overbluffen behoorlijk dan.
1: Ja, en het is natuurlijk ook niet het eerste religieuze megabeeld in Polen. Want in 2010 staat er ook een heel groot Jezusbeeld in de stad Zwiebodzin. Niet ver van de Duitse grens af. Zegt het je iets?
0: Nee, zeg maar helemaal niks.
1: Nee, ja, mij ook niet. Maar dan is natuurlijk de vraag, waar komt dit grote beeld nou eigenlijk vandaan voor dit kleine dorpje?
0: Ja, neem ons mee.
1: Hoe staat het hier? Een van de rijkste mensen in Polen, Roman Karkozik, zit achter de bouw van het gigantische Mariabeeld. Zijn vrouw Grazina zegt tegen de Poolse krant Fakt, zo heet de krant, dat het standbeeld een uiting is van hun dankbaarheid aan God. Haar man kwam er na een ernstige beroerte, ze had een beroerte gehad, kwam hij daarbij bovenop. Mijn man voelde dat hij iets moest doen. Hij besloot dat hij God moest bedanken voor het leven. Aldus Grianza. Het Mariabeeld is geplaatst op de grond van het stel. Ja. En het tweetal woont heel dichtbij in de buurt van het kleine dorpje. Ook de plaatselijke pater is enthousiast over het beeld. Of je nou gelovig bent of niet, als je hier komt, zul je naar de hemel kijken om onze heilige moeder te zien. Zegt hij ook tegen de Financial Times. Dus je moet je even een beetje inbeelden dat jij gewoon opeens in een grashoek zo'n keigroot Mariabeeldje ziet staan.
0: Ja, een hele grote koe zou ik dan eigenlijk. Want we zijn in de graasveet, dus ik zou eigenlijk een hele grote koe van Lianzen moeten pakken. En die voor een dorp neerzetten als voor aan mijn tuin.
1: Als je het in perspectief wil zetten, inderdaad, een grote koe. Maar wat denk je nou als je dit hoort? Als zo'n klein dorpje gewoon dan Rio de Janeiro eruit speelt.
0: Ja, heel chic.
1: Ik vind het wel gaaf. Er staat ook een foto bij met een mooie Mariabeeld. Maar ik ben ook totaal niet gelovig, moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Waar een klein dorp wel niet groot in kan zijn, toch?
1: Ja, maar ben jij een beetje gelovig?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik ben niet gelovig. Nee, zeker niet. Nee.
1: Ja, ik ook niet.
0: Misschien, maar ik geloof wel dat mensen zeg maar gelovig worden als ze iets heftigs of zoiets hebben meegemaakt. Of iets in hun leven is veranderd wat levensbedreigend kan zijn. Dat mensen dan een keer gelovig worden, dat hoor ik wel eens vaker. En daar geloof ik dan wel in dat mensen dan een keer gelovig worden.
1: Ja.
0: Maar dat is niet aan mij besteed.
1: Wat ik wel denk dat ik ooit zou hebben is als ik ooit in de auto zit en ik zie het fout gaan, dat ik dan nog naar boven kijk en zeg, God, is het nog te laat? En dat hij waarschijnlijk terug antwoordt met, ja, het is te laat. Dat een beetje.
0: Nou, je hebt er ook een toepasselijk nummertje voor meegenomen, toch?
1: Zeker. Kijk, we hebben het net over Maria gehad, maar ook over Jezus. En Jezus kent jou, Jezus kent mij, Jezus kent ons. Jesus, he knows me, van Genesis.
0: Oh, de Genesis, inderdaad. En ik heb zo meteen een nummertje meegenomen, daar heb ik het stof van afgeblazen. Welk nummer dat is, dat hoor je zo meteen bij Omroep PNM. Tot zo!

0: Ja, Lady Gaga. Lucy. Runway uit de hitlijsten van dit jaar, 2026 natuurlijk. Geweldig nummertje. En daarvoor hoorde je Genesis, Jesus She Knows Me, hier op PNM. En wij gaan door, want ik had een nummertje meegenomen. Daar heb ik het stof van afgeblazen. Misschien heb je hem al lang niet meer gehoord, maar nu ga je hem horen.
1: De Vrijdagavondborrel presenteert met gepaste trots een liedje uit de oude doos. Vandaag uit het jaar
0: 1970. Ja, want ik heb een nummertje uit 1970 meegenomen. En eigenlijk de titel die sprak mij aan omdat de zomer bijna voorbij is. En ik dacht van, dan pak ik deze titel. Wat namelijk het nummer heet In the Summertime van Mungo Jerry. Ja, en die werd in 1970 in slechts 10 minuten geschreven door de zanger Ray Dorset. Tijdens een pauze van zijn werk in een horlogefabriek. Nou ja, even verhaal in het kort bij de oude doos. Want Ray schreef het nummer op een goedkope gitaar. Het liedje heeft geen refrein, maar herhaalt steeds dezelfde makkelijke en vrolijke melodie. Dat hoor je ook zo meteen in het nummer. Omdat het nummer te kort was voor de radio en nog geen 2 minuten duurde, plakte de band in de studio 2 opnames achter elkaar. In het tweede deel voegde ze het geluid toe van een ronkende sportwagen. Dat het nummer ook best wel bijzonder maakt. Het ritme werd gemaakt door met de voeten op de vloer te stampen. De diepe bastonen kwamen tot stand door een op een grote stenen kruik te blazen. Ja, en het werd natuurlijk een gigantische hit. Als je hem zo meteen hoort, dan denk je van, oh, die heb ik al lang niet meer gehoord. Maar ja, wij gaan hem laten horen natuurlijk hier op PNM. En dus een spetterend optreden op een Engels festival brak de band wereldwijd door met deze hit. Er werden uiteindelijk meer dan 30 miljoen singles van deze hit verkocht. Goed, deze hit laten we je zo meteen horen. Sim heeft zo meteen ook nog een liedje meegenomen. Sim, kun je al een beetje teasen?
2: Ja, zeker. Jij hebt het over de zomer, dat is lekker zonnig weer. Maar mijn nummertje gaat over een beetje de duisternis bij de deuren.
0: Nou, heel benieuwd. Over zomers weer gesproken. Dus Mungo Jerry hier is in the summertime als de oude doos. 10 minuten. Geweldig, toch? En zometeen nog een leuk nummertje van een hele oude bekende band die een beetje gaan surfen. Zometeen meer. PNM.

0: Ja, speciaal op zoek van het Castle, de Beach Boys. Surfing USA.
1: Surfing in Pelemaas.
0: Surfing in Pelemaas. En Sim, jij gaat ook surfen met jouw treasure track.
1: Zeker. De vrijdagavondbol.
0: Ja. Na jouw nummertje, want dat is bij de treasure track altijd, draaien we altijd automatisch een ander nummertje erachteraan. Mm-hmm. Zometeen hebben wij een zanger die zijn grenzen verlegt. Dus dat komt zo meteen. Maar eerst jouw story of de treasure van het nummertje. Wat heb jij meegenomen misschien?
1: Ben je bekend met The Editors, de band?
0: Ja, zeg maar wel iets.
1: The Editors is een Britse indie rockband uit Birmingham, opgericht in 2002. Maar ze braken in 2005 door met hun debuutalbum The Black Room. Maar vooral bekend van hits zoals Munich, Papillon en A Ton of Love. Maar dat is dus een van de nummers die ik vandaag niet heb meegenomen. Want ik heb een nummertje meegenomen uit hun album uit 2018, Violence.
0: Oké.
1: En hoe kom ik nou bij dit nummer uit? Rond die periode was ik heel erg fan van een of andere band. En toen was er ook een magazine. En dat magazine dat zei, als je nu op ons abonneert, dan krijg je van ons tickets voor die ene band. Toen was Blink-182, krijg je dan tickets voor. Nou, en ik dus daar een abonnement op genomen. Eigenlijk puur voor die tickets. Maar dan krijg je dus wel elke maand zo'n magazine. En op een gegeven moment zat ik dus door dat magazine te lezen. En toen stond zo'n albumreview Editors Darkness at the Door. Nu zeg ik het. Ah. Editors Violence heet het album. Nu heb ik het nummer zelf verklapt, maar dat maakt niet uit. Het album heet Violence. Dus ik die hele review lezen. En die kwam eigenlijk heel positief kwam die uit de bus.
0: Ja.
1: Dus ik ben ook gewoon dat album gaan luisteren. En toen vond ik dit nummer. En dat vond ik zo fantastisch en zo pakkend. Want er zitten bepaalde synthesizer geluiden in. Maar ook gewoon de zang en gewoon het hele nummer compleet. Pakt mij gewoon zo ontzettend erg. Maar wat ik ook ergens cool vind. Dit ligt misschien aan mij. Maar ik zie ook een bepaalde resemblance tussen een band zoals Coldplay. En een beetje die poprockbandjes die ook tegenwoordig steeds bekender worden. Ben je ook een beetje bekend met Coldplay?
0: Ja, zeker. Maar is de Editors een beetje vergelijkbaar met Coldplay dan?
1: Ja, ik vind in dit geval van wel.
0: Ja.
1: Maar waarom vind ik dat ook? Ik heb 2 weken terug, of ongeveer, ging ik voor mijn vriendin een plaat halen. Heb ik Viva La Vida van Coldplay gehaald.
0: Ja,
1: maar ik heb
0: dat is geweldig. Trouwens, een heel geweldig nummer.
1: Ja, het nummer is geweldig. Maar verder ken ik helemaal niks van die plaat. Dus ik ben er gewoon een keertje met mijn koptelefoon op. Ben ik gewoon op de bank gelegen en die hele plaat geluisterd.
0: Ja.
1: En ik dacht van, dit doet me toch ergens aan denken. En toen kwam ik ook al bij de Editors uit. Die ik dus wel al kende van het album Violence. Want dat is ook alweer het enige wat ik daarvan ken. Maar toen dacht ik wel van, ja, het heeft bepaalde... het komt wel een beetje overheen. Omdat het een beetje van die soft rock synthesizer een beetje is. Mm-hmm. En dat vond ik dat Coldplay het ook wel een beetje had. Mensen thuis, het kan dat ze me nu voor gek verklaren. Dat kan, dat mag. Als dat zo is, bel even naar de studio. Want dan kunnen we lekker in discussie gaan over waarom ik gelijk heb en jullie niet. Vind ik altijd interessant. Mm-hmm. Maar ja, en toen is van dat album Violence, was Darkness at the Door mijn favoriete nummer. Ik vind het zo'n goed nummer. En meteen al die intro. Zometeen als je hem aanzet, moet je maar luisteren. Hij begint meteen zo krachtig. Ik zeg, Sander, zet hem maar in. Dit is Darkness at the Door van Editors.
0: Ja, en wat ik zei, na het nummertje komt natuurlijk een artiest die zijn grenzen verlegd is. Als je dat dadelijk hoort, dan weet je gelijk wat ik bedoel. Dit nummer met die artiest samen. En we hebben nog iets namelijk. Wie is er zo bekend in Castle Eyck? Dat hoor je zo meteen.

0: Ja, alleen natuurlijk. Ja, zomerse klanken in studio PNM natuurlijk. Hè, met de Siemens Sanders Show, de vrijdagavondbol. Jouw aftrap van het weekend. Siem, heb je nog iets op aan te vullen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is weekend.
0: Ja, zeker. Het is lekker weekend. Ja, en ik had jullie nog iets beloofd als luisteraars. Namelijk, wie is dus die bekendheid uit de Kessel Eik? Nou, dat gaat over niemand minder dan Sanne Samina Hansen. Ken jij die?
1: Ah, nee, ik heb geen idee.
0: Nou, waarschijnlijk als je ze ziet, dan zou je ze wel kennen. Namelijk, dat is een succesvolle Nederlandse actrice en zangeres. Zij werd op 2 augustus 1988 geboren in het Limburgse...
1: Ja, ik weet wie dat is. Holy shit.
0: Hoewel ze opgroeide in een klein rustig dorpje, Kessel Eik dus, schittert ze tegenwoordig in grote internationale en nationale televisieseries. Ja, hoe zit dat nu precies met deze Sanne Samina Hansen? Als kind wilde ze eigenlijk een dolfijnentrainer worden, maar haar liefde voor acteren won. Ze studeerde in 2015 af aan de bekende toneelacademie in Maastricht. Naast haar televisiewerk staat ze graag op de planken. Ze won zelfs een prestigieuze toneelprijs, de Colombina, voor haar rol in het theaterstuk Angels in America. Acteren is niet haar enige talent. Ze zingt ook in de Amerikaanse country folkband Polly and Bruce. Je zou haar kunnen kennen van Het Huis Anubis.
1: Ja, daar ken ik haar van. Holy shit.
0: Ja, en het vijf van het Magische Zwaard.
1: Oh, ik heb laatst ook die musical gezien. Ik wist het. Ja, inderdaad.
0: Ja, zij komt uit het Kessel Eik. Undercover speelt zij ook in namelijk. In de populaire Netflix Misdaad-serie speelde ze in de rol van Lisa de Wit in seizoen 2. De Twee Zomers, in een veelbesproken psychologische thrillerserie op Netflix en op de Belgische zender VRT1. Jackson en Malone, een recent en spannende misdaadcomedy op Videoland, waarin ze samenwerkte met onder andere Hans Theeuwen. En De Vliegende Hollanders, een grote historische dramaserie over de begindagen van de Nederlandse luchtvaart. Goed, daar is deze dame in te schitteren en ja... En te zien, zeg maar, en geschitterd in deze natuurlijk fantastische series. Zij is ook met nieuw werk bezig. Ze speelt namelijk een gastrol in de nieuwe comedyserie Ouwe Hoeren. Daar zijn nu momenteel de opnames voor bezig in backstage, het podium in Venlo. Daar zijn de opnames nu dus. Daar is zij ook weer. Daar gaat ze ook wel schitteren natuurlijk op de planken. Dus we hebben al veel van deze dame gehoord, maar we gaan nog veel van deze dame horen. Ja, waar je nog steeds ook veel van hoort, ondanks dat hij al super lang dood is. Maar ja, goed, dat mag de pret niet drukken. Dat is iemand die geen onderscheid maakt tussen of je blank of wit of zwart of bruin bent. Dat is namelijk Michael Jackson, Black or White. En zometeen het tweede uur van de Siem & Sander Show. En dan gaan we even wisselen, Siem.
1: Zeker.
0: Dan is Siem de DJ en ik de sidekick. Geweldig, toch? Woo! Zometeen aan meer opmerkelijk nieuws in de mix. Blijf luisteren. Zometeen naar het NOS-journaal. Hier op deze zender. Joejoe. Michael Jackson. Ooh.

0: Michael Jackson, Black and White. En de verzoekjes blijven binnenkomen. Je kunt altijd een verzoekje doen via de PNM-app, App DJ of onze social media kanalen van de Siem en Sander. Ja, vrijdagavondshow natuurlijk. En dit verzoekje kwam uit mij al, namelijk van Chantal. En dit zijn de Shadows, de Lady in Red, net op de valreep van het eerste uur van de Siem en Sander Show.
1: Jouw favoriete DJ's, elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep PNM.
0: Ja, dan geven we het gezeur van het NOS en dan gaat Siem het overnemen, toch?
1: Jazeker.
0: Lady in Red, speciaal voor mij al.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, jammer dan hè, dat je van de zonnebank kanker krijgt.
1: Ja, daar zijn we toch wel mee eens.
0: Wat een opener zien voor het eerste.
1: Het is een hartstikke positief nummer.
0: Ja, nee, het is zeker een positief nummer, maar het is wel een...
1: Het is wel een
0: bijzonder opener.
1: Het is wel een reality check, hè?
0: Nou ja, zeker, zeker.
1: Dat hoort er een beetje bij.
0: Daar zijn we. Daar zien we.
1: Het tweede uurtje, we hebben er weer zin in. Wat hebben we allemaal klaarstaan? We hebben zo meteen een weekendwaanzin, waarin we afgelopen weekend eventjes gaan bespreken. Want dat is zeker nodig.
0: We hebben nog de eventkalender natuurlijk klaarstaan voor jullie.
1: Mm-hmm. Ja, die zitten een beetje samen, hè?
0: Zitten een beetje samen verwezen.
1: De release-raider.
0: Ik heb nog wat extra nieuws meegebracht. Want Pele Maas krijgt binnenkort een flinke dosis extra liefde. En wat dat is, dat vertel ik je zo meteen.
1: Ja, en wil jij ook weten wat Meteor en een stukje karton met elkaar gemeen hebben, moet je ook zeker blijven luisteren. Wij gaan wel eventjes lekker verder. We gaan even een klein beetje terug in de tijd. En we maken even een grote uitspringer. Want dit is niet per se onze muzieksmaak. Maar toch wel een liedje wat ik heel lekker vind altijd. Ja. Lekker vind klikken.
0: En zo, ik wou nog even heel eventjes snel inbreken. We krijgen nog verschillende verzoekjes binnen van alle dorpen hier in de buurt. Maar ook daarbuiten. Ik zou zeggen, als jij jouw stem wil laten horen en ze zegt van nou, ik wil dit nummer per se horen hier in de radioshow van vrijdagavond met Siem en Sander. Ja, dan laat je stem horen via de social media kanalen van de Siem en Sander Show of in de PNM app, de DJ.
1: Yes.
0: Dus dat was hij. En een opmerkelijk nieuws, dat is zometeen.
1: Yes. Goddy Flex met 4-5.
0: Ja. En zometeen veel meer hits in de mix.

0: een beetje een gentleman.
1: Een gentleman, ja, een beetje wel.
0: Een beetje wel, ja?
1: Ja, zeker. Ik doe mijn best, ik doe maar wat, maar...
0: Ja, maar dat, soms moet je gewoon een beetje bluffen.
1: Dat moet je altijd. Dat is in de liefde sowieso.
0: Fake it till you make it, zeggen we dan.
1: Ja, precies.
2: We got one trip.
1: Ja, zeker, want het is bijna week. Ja, ik zet eventjes van... Jongens, je hebt
0: zelf ook draaiknopjes.
1: Ja, dat is beter, want ik hoorde mezelf bijna niet. We zijn eventjes gewisseld. Hebben de mensen die misschien net inschakelen. Ik heb het eerste uur achter de knoppen gestaan. En nu sta ik als sidekick en we hebben even gewisseld. Nu staat Tim achter de knoppen, dus...
0: Hallo.
1: Ja, zeker.
0: We hebben weekend waanzin. We gaan heel even gauw terugblikken. Je hebt zelf ook draaiknopjes.
1: Ja, dat is beter, want ik hoorde mezelf bijna niet. We zijn eventjes gewisseld. Hebben de mensen die misschien net inschakelen. Ik heb het eerste uur achter de knoppen gestaan. En nu sta ik als sidekick en we hebben even gewisseld. Nu staat Tim achter de knoppen, dus...
0: Hallo.
1: Ja, zeker.
0: We hebben weekend waanzin. We gaan heel even gauw terugblikken...

0: met de minuten.
1: Nee, dat is natuurlijk heel flauw. Dat is niet leuk om te zeggen.
0: Nee, maar... dat is niet leuk om te zeggen, maar het is wel de waarheid.
1: Maar vertel eens even, hoe ging jouw verjaardag?
0: Nee, hartstikke goed. Wij zijn eerst gaan eten bij de concurrent in Panningen met de hele familie.
1: Begin even begin van de dag. Begin even.
0: Oh ja, ik ben opgestaan. Ik heb eerst... Ben ik thuis, heb ik een lekker ontbijtje gehad. Heb ik al zelf moeten klaarmaken, maar goed.
1: Wel met croissantjes en jus d'orange?
0: Sorry?
1: Wel met croissantjes
0: en
1: jus d'orange?
0: Nee, ik heb gewoon een omeletje gemaakt. Mijn vriend was er ook. Dus we hebben thuis gezeten en hebben lekker ontbeten. Daarna zijn wij eventjes op pad geweest. Zijn we even in Panningen geweest. Daarna zijn we even naar huis gegaan. En toen zijn we even naar de concurrent gaan eten met de...
1: Had jij vrij op je verjaardag?
0: Ik had vrij, ja.
1: Het was een vrijdag?
0: Ja, een vrijdag. In mijn vakantie.
1: Okay, ja,
0: ik heb altijd de week van mijn vakantie heb ik altijd... Of de week van mijn verjaardag heb ik altijd vrij. Dan pak ik gewoon een weekje vrij. Daarna zijn we met de hele bubs gaan uit eten bij de concurrent. En daarna ben ik een beetje in de val gelokt. Want iedereen zei van... Hey, Sander, wij willen wel een keer jouw stamkroeg zien. Iedereen aan tafel zei dat na het eten bij de concurrent. Ik zeg, ja, waarom willen jullie in godsvredesnaam stamkroeg zien? We kunnen toch gewoon naar huis? Nee, we willen per se jouw stamkroeg zien. Nou, prima. Dus wij naar mijn stamkroeg gegaan. De Polen Helden is dat. En toen kwamen we binnen. En toen zeiden we, zullen we weer op het terras gaan zitten? Ja, dat is prima, dat is prima. Zeg maar, toen liep ik naar binnen, want ik moest naar de wc. En toen op een gegeven moment zat er een groepje van zes aan een tafel, een hoge tafel. En dat bleek allemaal mijn vrienden te zijn. En ik denk van, hè, wat doen die nou hier op mijn vrijdag? Want we hebben altijd kietavond normaal gesproken. Dus ik denk van, nou, ik ga even een rondje lopen, iedereen even een handje schudden. Ik denk van, oh, leuk dat jullie hier ook gaan vergaderen over de carnaval of over prins. En wat hebben we als vaker vergaderingen of overleggen over wie de prins gaat worden. Of wat de kiet gaat doen of de ontwikkelingen van de kiet. Maar toen bleek, mijn zus liep die tafel voorbij. En die liep in één keer onder naar het gangetje. En dat is zeg maar achter een hele grote feestzaal, of een feestzaaltje. En ik zei tegen mijn zus, wat ga jij doen? Dat is een feestje gang. Ja, maar dat feestje is voor jou. En toen kwam ik daar binnen en toen was ik helemaal verrast. Want toen waren al mijn vrienden daar, of een stuk of 30 vrienden van mij.
1: Ja, toen stonden wij daar allemaal met feesttoetertjes en helemaal leuk aangekleed. Ja. Surprise!
0: Ik stond te knikken op mijn knieën.
1: Ja, het was voor ons ook wel heel leuk om te zien. Want jij komt binnen en je had echt zoiets van... Wat gebeurt hier?
0: Ja, zeker. 100%. Nee, inderdaad. Ik was helemaal totally in shock. Ja, goed. Ik heb van alles gekregen. Een hoop kaartjes. Lieve felicitaties. Die avond zelf. Genoeg bier heb ik ook gekregen.
1: Oh, dat was...
0: iedereen. Er is maar liefst 200 liter bier doorgegaan.
1: 200?
0: Ja. Buiten de mensen. Er waren ook een aantal mensen met de auto. Dus met 30 man. Dus het is behoorlijk fors gegaan.
1: Nu het zo zegt, ik weet, ik was zo moe op een gegeven moment dat ik naar huis ging. Ik viel bijna in slaap. Maar het was zo'n ontzettend gezellig feestje ook gewoon. De sfeer was goed. Dat was veel en genoeg bier ook.
0: Ja, en ik heb een rollator gekregen voor mijn leeftijd, van mijn vrienden. Maar voor het behalen van mijn 30ste. Maar ja, mijn vrienden zitten er sinds dat ik al 22 ben te zeggen van... Sander, je bent bijna 30, hè?
1: Ja, maar het
0: en
1: ding is
0: 23,
1: ook,
0: Sander, je bent bijna 30, hè?
1: Om het even in perspectief te zetten voor de luisteraars. Jij bent ook wel altijd een stukje ouder geweest dan de rest van onze vriendengroep.
0: Zeker, 100%.
1: Dus je zult altijd de opa van de groep zijn.
0: Ja.
1: Dat gaan we nooit meer loslaten. Dat weet je onderhand.
0: Nee, 100%. Nou, de luisteraars thuis die denken van... genoeg gezanigd over zijn leven, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nog wat evenementen in Peel en Maas. Wat misschien ook wel leuk is voor de mensen thuis. In plaats van alleen maar over mijn verjaardag te lullen.
1: Ik vond het wel
0: leuk. Maar wat zeker leuk is, zeker, zeker. Dit is ook een hobby, ja, wat we doen hier.
1: Zeker, lekker hobby, lekker hobby.
0: Als jij wat wil gerepareerd wil hebben, dan kun je ook naar het Repair Café in Balo. Dat is aanstaande zaterdag, dus morgen van 10 tot 12 in de Engelbewaarder in Balo. Muziek onder de toren, dat is dit weekend ook weer. De Reuzelbergen Muzikanten, daar kun je ook naartoe. Dat is bij het Ratersplein in Panningen. De kermis in Castle Eika, waar die BN'er, waar we het net over hadden, vandaan kwam.
1: Mm-hmm.
0: Die is ook het hele weekend. Trouwens nooit geweest, maar goed. Theater op Straatfestival, dat is in het centrum van Balo. Dat is ook aanstaande zondag. Dat is allemaal liefst de 15e editie, waarbij het dorpcentrum verandert in één groot openluchttheater met 6 internationale en verrassende straattheater-acts voor het hele gezin. Het is ook middeleeuws weekend, het duikt terug in de tijd. Morgen en overmorgen vanaf 10 uur, het kasteel in Well. Er is ook nog Summerfolk en The Castle. Dat is zaterdag, dus dat is morgen, in kasteel Gijsteren. Dus daar kan je ook naartoe, helemaal in het noorden. En er is ook nog een mega rommelmarkt en carboot sale. Dat is in Roermond op zondag. Dus daar kun je ook nog lekker naartoe. Dus er is genoeg te doen voor ieder wat wils hier in de regio.
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn jouw, even kort en notendop, wat zijn jouw weekendplannen, Siem?
1: Komend weekend heb ik geen...

0: plan, alleen ik heb nog een klein verhaaltje over vorige week.
1: Oh,
0: en
1: ja,
0: dat is ook
1: vertel.
0: Meteen een klein bruggetje naar het volgende nummer. Want ben jij vorige week in Venlo geweest?
2: Nee, want jij bent waarschijnlijk naar de... De
0: Zomerparkfeesten. Ja, even een vraagje. Zie jij hier deze streep op mijn voorhoofd? Hij is nu bijna weg.
2: Dat is gewoon een frons, of niet?
0: Nee, zeg maar, hij loopt zo'n beetje diagonaal.
2: Oh ja, wat heb je gedaan? Wie heb je gezicht geslagen?
0: Ja man, ik heb ruzie gehad. Nee, ik stond met mijn vriendin stonden gewoon bij een artiest te kijken.
2: Ja.
0: En uit het niks roept ze opeens, pas op! Pas op! Ik kan niet zo snel reageren.
2: Ja.
0: Dus ik denk, holy shit, er gaat iets gebeuren, maar ik weet niet wat. En uit het niks, bam, zo'n kartonnetje tegen mijn hoofd aan. Van die drank waar je dat bier mee haalt.
2: Ja, ja.
0: Ik denk, godverdomme, dat kut Venlo je, dat dacht ik weer. Hè. Dus ik ook echt even in een split second dacht ik, wie was dat? Die gaan we slaan. En toen zei ze, Siem, rustig, we gaan niemand slaan. Dus oké, prima. Maar ja, dat verhaal wil ik wel even delen, maar het is vooral echt die dag daarna. Ik heb hier echt zo'n streep gehad dat mensen zeiden, Siem, heb je gevochten? Dat ik telkens zeg, ja. En precies op het moment dat ik zeg, ja, zegt iedereen, hou je bek, jij vecht helemaal niet. Dus het is een beetje...
2: Maar jij dacht op een gegeven moment van waar is de nooduitgang?
0: Ja, ik dacht wel waar is de nooduitgang, want ik was zo razend. En mijn hart ging nog sneller tekeer.
2: Ja, dit is Meteor nooduitgang. En zo meteen ga ik jullie vertellen over waar jouw hart ligt in de gemeente. Want dat is steeds belangrijker. Zometeen meer, blijf luisteren.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Kapel kan ons nimmer tegengooien, Sander.
1: Kapel kan ons nimmer tegengooien.
0: Ja, de city kent Hulders. En we zeggen even Kapel City.
1: Kapel City.
0: Penningen City.
1: Penningen City.
0: Kapel.
1: Beneath de Blauwe Tower. De Blue Tower.
0: Under de Blue Tower.
1: Yes. Waar je hart ligt, ligt je...
0: Een borstkas.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel. Ik even een spin-off maken. Dit ging niet helemaal goed, maar we gaan het hebben over achter de gratis hartcheckpunten in PLMA's. Want daar was ik al een beetje aan het teasen. Het schuld een belangrijk doel: het opsporen van de stille sluipmoordenaar onder ons, van onze gezondheid. Veel 40ers, 50ers en 60ers, ja, 40er ben ik bijna, voelen zich kerngezond, terwijl ze onbewust rondlopen met een gevaarlijk hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. Omdat je meestal daar niets van merkt, trekt men vaak pas laat aan de bel als het te laat is. Met dit laagdrempelig initiatief brengt de Hartstichting de medische check naar de inwoners toe. Gewoon in het vertrouwde gemeenschaphuis om de hoek. Nou ja, hoe zit dat nou precies? Hè? Want inwoners tussen de 40 en 70 jaar kunnen zonder afspraak binnenlopen. Binnen een kwartier ondergaan je 4 snelle pijnloze basistesten. Er wordt een bloeddrukmeting gedaan. Via een snelle vingerprik wordt je cholesterol en bloedsuiker bepaald. En je BMI, je Body Mass Index, wordt berekend om eventuele overgewicht in de kaart te brengen. Nou, je kunt gewoon knijpen onder een vetrolletje, dan weet je misschien ook wel genoeg. Het blijft niet alleen bij cijfers. Na de metingen zet er direct ook een leefstijladviseur klaar om jou in de armen te vliegen. Samen neem je de resultaten door en bespreek je praktische tips voor een gezonder dagelijks leven. Mocht je een waarde hebben echt verontrustend, hè, dan krijg je direct een verwijzing naar de huisarts. En krijg je dan tegelijk dat jij een harttest krijgt, een hartstilstand, dan ben je daar aan het goede adres.
0: Nou, hebben ze een AED bij?
1: Ja, daar staat een AED bij.
0: Oh, dan.
1: Nou ja, waar is het allemaal precies? Ik zal je even van de mensen die nieuwsgierig zijn geworden en de gemiddelde doelgroep van PNM. In Meijl, vrijdag 28 augustus tussen 10 en 4 in de Bingert. En Echel, donderdag 3 september tussen 2 en 8 in het Erf. En Baarlo is zaterdag 5 september tussen 10 en 4 uur, de Engelbewaarder. Kessel, maandag 7 september tussen 12 en 6 in het gemeenschapshoed. En Koningslust is op woensdag 9 september tussen 1 en 7 in de Sprunk. Goed, mocht je van tevoren geen hartstilstand hebben gekregen, kun je deze locaties gewoon bezoeken.
0: Ik vind dat wel leeftijdsdiscriminatie. Als ik dan naar binnen loop, zeg maar ik ben 24, dan op een van die datums, dan mag ik dus geen test doen.
1: Dat weet ik niet. Die achtergrondinformatie heb ik niet tot mijn beschikking.
0: Maar jij zei net 40. Nee, dat zei je 40 tot 70, hè?
1: Ja.
0: Dat is een heel groot leeftijdsbestek. Dat snap ik. Maar als ik daar binnenkom een beetje ongerust van, hè, ik wil mijn cholesterol laten checken.
1: Cholesterol?
0: Cholesterol.
1: Hé, jongen, doe met mijn cholesterol even checken, ja.
0: Ja, dan weet je de Rotterdamse cholesterol.
1: En doe met gelijk zo'n piketanetje erbij, hè. Ja, dat kan wel goed, hè. Ja, joh.
0: Ja, zo'n prikje erbij, cholesterol, zo'n
1: prikje
0: pilsie.
1: Erbij, doe maar gewoon een prikje.
0: Snackje uit de muur.
1: Ik doe een prik in je arm en dan komt gewoon gele frituurvet uit. Dat is helemaal niet goed.
0: Ik weet niet waarom we van cholesterol meteen naar dit accent gaan.
1: Ja, goed.
0: Maar dus, zouden ze mij naar wegsturen? Als ik daar binnen zou lopen?
1: Nou, denk het niet. Maar het is eigenlijk bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar.
0: Zullen wij heel veel mensen bij elkaar zoeken van onze leeftijd om daar naar binnen te lopen? Dat zij denken, ah...
1: Ik wil best wel zo'n check doen.
0: Ja, precies. Maar dan, kijk, stel, weet je, misschien heb ik wel een te hoge bloeddruk. Of een te hoog bloedsuiker of een te hoog cholesterol.
1: Ja, dan moet je nog meer van een doosje snoepjes op tafel zetten. We vreten ons helemaal rond.
0: Ja, even voor de mensen thuis. Ik kwam hier aan met zo'n doosje snoep van de winkel. En Sander geeft mij de schuld dat ik die snoep meeneem. Dat hij daar te dik van wordt. Even paraphrasen.
1: Jij zorgt voor mijn hoog cholesterol.
0: Ja, nou.
1: En jij moet sowieso voorzichtig zijn met iemand van 30 jaar.
0: Want?
1: Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar jouw laatste zijn.
0: Het kan zomaar mijn laatste persoon van 30 zijn?
1: Nee, het kan zomaar de laatste keer zijn. Goed, wij gaan zo meteen terug naar februari 1979. De plaat die we gaan draaien stond destijds in de Verenigde Staten en de Viki, het Verenigd Koninkrijk, op nummer 1. En evenaart zelfs een record van de Beatles. Wie waren dit? Blijf luisteren.
0: Yes, en nu gaan we eerst luisteren naar het bijpassende nummer van Nirvana, Heart-Shaped Box.

0: Denk een beetje aan mijn hart. Doe eens even rustig aan. Ander plaatje.
1: Laten liggen.
2: Zeker. Zometeen draaien we een plaat, zoals ik al zei, net ook al een beetje teaser was, die puur drama ademt. Wel

0: Viva la Vida van Coldplay.
1: Coldplay, jazeker.
0: Toch echt een heel mooi nummer. Op een heel mooi album.
1: 100%. Coldplay is sowieso een geweldige band.
0: Sowieso even ook een aanrader. Als je een beetje van het instrumentale gedeelte houdt van muziek, dan moet je ook sowieso de opening track van het album Viva la Vida luisteren. Technicolor, als ik het zo goed zeg. Een heel mooie instrumentale track die het album... Ja, gewoon heel mooi opent. Ik hou daarvan.
1: Ik hou ook van, ja, een beetje ver. Ik vind dat bijvoorbeeld van Muse. Als je daar live heen gaat, dat is ook geweldig, hè?
0: Oh ja.
1: Met die tablet en zo, allemaal die elektronische muziek. Dat is, maar dat is zeg maar, dat is een soort van, Coldplay heeft dat dus ook, een soort van beleving die je meekrijgt als zijnde gast.
0: Ja,
1: er
0: zijn bands die stoppen er heel veel informatie in. Of het zeg informatie.
1: Heel veel
0: moeite en heel veel tijd in.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Er zijn ook genoeg bands die dat niet doen. En we gaan het nu ook even kort hebben over
1: bands. Misschien hoe bekender dat jij bent. En de Coldplay is ook heel bekend hoor. Maar het is misschien hoe bekender dat je bent, hoe nonchalant als je met sommige dingen omgaat.
0: Ja, we gaan het nu even hebben over een band die dat wel doet bij de Treasure Track.
1: Ja, zeker.
2: De vrijdagavondbol.
1: Treasure Track.
0: Wat? Dit is helemaal geen Treasure Track. We zijn allebei gewoon helemaal niet aan het opletten.
1: Nee, hou eens even. Jij bent de DJ.
0: Ik heb een release reden, sorry.
1: Oh. Godverdorie. Ik heb mensen dus allemaal op de fiets richting Kesselijk. Op Kessel voor de kermis. Kesselijk. Denk van, ik wil even het hoogtepunt horen en dan gaat het zo gruwelijk mis. Nou ja, goed, dan ga ik hem heel even van jou afpakken. Want je hebt een vrij weekend en schrijft zomaar 3 wereldhits. Het overkwam in een legendarische poptrio in 1978. De discoklassieker die wij zo gaan draaien zit vol studiotrucs. Die bekende explosie vlak voor het refrein die sloeg de zanger gewoon met zijn eigen handen live in de microfoon. In 1979 stond deze track wereldwijd op nummer 1. Ja, om welke iconische snapt dat het gaat, dat hoor je zo meteen na dit nummertje wat... Sim voor zijn.
0: We hebben het over Here She Comes van de Australische hardrockband Airborne.
1: Ja, nee, dat is voor jou. Maar wat mijn nummertje is zometeen, ik ben al lid aan het teasen. Dat gaat zo meteen komen. Maar jouw nummertje voor jouw itempje. Ik ben even naam kwijt. Wat weet het item alweer?
0: De release reader.
1: De release reader inderdaad, wat eruit is gekomen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Wat gaan we nu doen? Mijn nummertje.
1: Jouw nummertje.
0: Oké.
1: Ik doe alleen maar teasen.
0: Ik merk het. Ik word er zelf een beetje
1: zenuwachtig van. Nee, dat blijft luisteren.
0: We hebben hier Here She Comes van de Australische rockband Airborne. Ja. Ken je de band?
1: Ja, Airborne ken ik al. Ja,
0: Airborne is een beetje een aftreksel van AC/DC.
1: Aftreksel van AC/DC.
0: Ja, daar mag je van vinden wat je wil.
1: Dat is het witte kwakje van AC/DC.
0: Ja, dat. Ik vind het kei gaaf, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit had ze mij dan weer net niet gehoeven. Ze hebben een nieuw nummertje uitgebracht. Heel kort de inspiratie achter de tekst. Ja, het is ook een beetje inspiratie over een hurricane die in de tijd dat zij dit nummertje aan het opnemen waren ook over hun heen woedde. En daardoor hebben ze heel veel inspiratie opgedaan voor het nummertje. En het leuke vind ik aan dit nummer is, er zitten ook 2 hele grote namen bij het produceerwerk van dit nummer. En daarom vind ik het zo vet. Want achter de schermen hebben ze samengewerkt met en Bryan Adams. Die ken jij sowieso wel.
1: Ja, Summer Fiction 9, hè?
0: Precies. En dan hebben we ook nog Mutt Lange. Mutt Lange, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
1: Heel het Lange?
0: Ja, ongeveer. Dus, nee.
1: Mutt Lange.
0: Mutt Lange is producer geweest, ook bij AC/DC en bij Def Leppard. En ik ben veel meer andere bands, heeft er veel mee geholpen. En daarom ben ik heel erg benieuwd hoe dit nummertje gaat klinken. We gaan er gewoon even inknallen. We gaan lekker luisteren. Ga lekker headbangen en dadelijk komen we terug met een heel spannend nummertje van Sander.
1: Ja, dan ga ik zo meteen nog even kort, omdat jullie al zo lang in de lijntjes houden thuis, jij de luisteraar. Ga ik daar zo meteen nog even kort van over vertellen. En laat ik hem uiteraard horen.
0: Yes, en wij gaan nu luisteren naar Here She Comes van Airborne.
1: Dus, hè?
0: Wat zei je?
1: Zeg het eens, wel lekker weekend.
0: Zeker. Ja.

0: shit, wat vond ik dit een gave track. Ik vond hem echt...
1: Hij ademde wel...
0: Hij ademt wel ECDC, hè? Dat doet hij wel erg. Maar ik vond hem wel echt heel gaaf.
1: Ja, dus na een tragedie, hè?
0: Precies.
1: Okay. Ik hoorde heel kort, hè? Het begon allemaal in een vrije weekend in 1978. De broers Gibb, oftewel de Bee Gees, hadden even pauze van filmopnames en schreven in een paar dagen tijd meer dan 3 wereldhits, waaronder deze disco-klassieker. In de studio lieten ze hun vindingrijkheid horen. De blazers leenden ze van de rockband Chicago, die ken je misschien wel. En dat iconische explosiegeluid voor het refrein, dat maakte Barry Gibb gewoon zelf met zijn mond en handen recht in de microfoon. In februari 1979 sloeg de plaat in als een bom en schoot direct wereldwijd naar een nummer 1 positie. Dan hebben we natuurlijk over Tragedy van de Bee Gees. Op

0: Ja, Tragedy.
1: Een lekkere keuze van jou, Sander.
0: Zeker, van de Bee Gees. Hier op PNM.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind dat ze te vrolijk zingen over een tragedie.
0: Terwijl nee,
1: het,
0: ja, goed.
1: Het nummer is echt helemaal geen tragedie.
0: Je moet af en toe een rolentje om het te leven doen, toch?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Precies.
1: Wij gaan wel lekker verder met ons volgende item. En ook meteen het laatste item van de avond.
0: Ja, de interactieve item
1: de
0: natuurlijk.
1: De avondbol, de vertaalplaat.
0: Ja, zeker.
1: Weet jij welk nummer wij vandaag vertaald hebben? Laat het ons weten via Instagram of Facebook. De vrijdagavondbol met Siem en Sander.
0: Inderdaad, laat je stem horen. Siem, welk nummer heb je vandaag in de vertaling gegooid voor ons?
1: Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Dan zou dat
0: nee,
1: welk,
0: inderdaad, welk de lyrics van het nummer.
1: Ah.
0: Natuurlijk. Mensen moeten thuis natuurlijk gaan stemmen op hun, ja, welke dat ze denken dat is, titel en artiest.
1: Yes.
0: Via de social media kanalen.
2: We waren slachtoffer van de nacht, de chemie, de fysieke aantrekkingskracht, de kryptoniet machteloos tegenover de bas en het vervagende licht. Oh. Het stond vast dat we samen zouden komen,
1: Oeh, dit is echt een van de moeilijkste, volgens mij.
0: Nou, heel even kort, doen we één keer.
2: We waren slachtoffer van de nacht, de chemie, de fysieke aantrekkingskracht, de kryptoniet machteloos tegenover de bas en het vervagende licht. Oh.
0: Het
2: stond vast dat we samen zouden komen,
0: Het bel- en app-panel staat klaar voor jullie. Laat je stem horen via de app, de DJ of de social media kanalen van de Siem & Sander Show.
1: Yes, en dan gaan we nog even luisteren naar één nummertje.

0: belangrijk zijn. We zitten natuurlijk wel aan een tijd gebonden. Dus daarom moeten we toch eventjes Elton John eventjes wegschuiven langzaam. Maar het is natuurlijk wel tijd voor, ja, de vertaalplaat, de uitslag. Dus de vrijdagavondbol, de vertaalplaat.
1: Ja. Het, yes. Het Bernadette Mertpanel heeft klaargezeten voor jullie natuurlijk. En we hebben diverse stemmen binnengekregen in die hele korte tijd. Maar er is één winnaar uit de bus gerold. Dat is namelijk... Eens even kijken. Kim uit Kerslijk.
0: Hey Kim, Kim. Kim,
1: ja, ja,
0: uit
1: zeker,
0: Kerslijk.
1: Zeker. Ja, ja. Ze gaat waarschijnlijk gewoon in de kermis in Kerslijk. Dat is ook dit weekend. Zij zegt sit up and dance with me.
0: Yes.
1: Sit up and dance with me van Walk to the Moon.
0: Yes, en daarom Kim,
1: fictieve koffiemok komt jouw kant op, Kim. En wij gaan afsluiten. De deuren van de Siemens Sander Show gaan dicht. En nog even een stukje laten horen van het nummertje Walk to the Moon.
0: Yes, waarom weet het niet?
1: Doei doei.
0: Doei doei, iedereen een fijn weekend en tot volgende week.

0: NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you. Thank you.
1: Ja, ja, dank je, dank je. Zij Luther Allison. En jullie hebben het intro gemist van Blues Traffic. Nou, heel even dan nog heel even. Ja, goed, we draaien maar weer weg. We zijn er voor de muziek en we brengen jullie muziek. 2 uur blues hier vanuit de studio's in Pallingen, de studio. Een splinter nieuwe studio, mag ik zeggen. Ik ben de eerste keer hier te gast, dus ik was er even zoekende waar ik mijn jingles precies had zitten. Maar inmiddels heb ik alles gevonden. Alleen zit een verwillende vlieg mee hier om de oren te vliegen. Maar goed, dat zal de pret niet drukken. Jullie hoorden de opener. Meneer Luther Allison, Will It Ever Change, live in Chicago. Een nummer uit de vorige eeuw. En daar heb ik nog meer muziek van uit de vorige eeuw. Bijvoorbeeld, spul van, wat heb ik allemaal staan? Charlie Musselwhite, die komt er eigenlijk aan. Junior Wells, ja, die man, daar moet je aan denken. Jimmy Rogers, in die contraille moet je het zoeken. In elk geval, we zijn gestart. En ik doe er eentje op van een man die onlangs is overleden. Jimmy Hall, Jumping for Joy, dat doet hij niet meer. Ready Now heet het album en dat kwam een paar jaar geleden. Ik kwam dat nog uit. Eens kijken, ik heb hem hier staan. En dan zal ik hem eens laten gaan. Als het goed is, gaat hij nu spelen. Als het allemaal klopt wat ik doe. Oké, 2 muizen.

Ja, een van die oudjes. Ja, ik zei het al, ik heb verschillende van de vorige eeuw. En daar was er eentje, misschien wel een van de oudste. 1967 kwam de CD Stand Back, Here Comes Charlie. Nee, die kwam toen op LP uit. En het was een. En het is nog steeds een geweldige LP. Ik heb de LP ook. Ik moet zeggen. Aanbevelenswaardig. In elk geval Help Me kennen jullie natuurlijk van Sonny Boy Williamson. Eliza Neers had ik net voorstaan, maar er ging iets mis. Dat is hier in die nieuwe studio, dus ik hoop dat het verder allemaal goed gaat. Dus we gaan nog een keertje de herhaling. Eliza Neers met de Speedy Beedy.

Ja, van het hele oude werk van Charlie Musser White naar heel nieuw werk van Eliza Niels. Ja, zat toch bijna 50 jaar tussen. Maar goed, zo is het met de blues. We gaan eens proberen of we Jimmy Hall nog een keertje het werk kunnen krijgen. Van Spotify, hoop ik. Nee, ik hoor in ieder geval niks. Dan maar niet. Dan ga ik verder met iets anders. Hè. Dan maakt het niet uit. Eens kijken, we hebben gauw genoeg. Hebben we een mooi weer een festivaltje voor de deur staan. En jullie zullen er ongetwijfeld van gehoord hebben van Blues Festival De Doolhof in Tegelen. Voor velen van jullie is het helemaal geen onbekende terrein. Want heel veel bekenden krijgen we er altijd tegen. En ook dit jaar zal dat niet anders zijn, want ze hebben een geweldig programma. En daar gaan we de komende weken toch wel wat aandacht aan besteden, links en rechts. En als het goed is, krijgen we ook nog wel een paar kaartjes die we kunnen verloten. Dus ik zou zeggen, volgende week ga zeker luisteren. Dan kan het goed zijn dat we een paar kaartjes in de aanbieding hebben. Wat komt er allemaal in de Doolhof? Voor 40 euro kun je gaan kijken naar Walter Trout, dat is natuurlijk de hoofdact die we al heel wat kerstjes aan het werk hebben gezien hier in de buurt. De Cinelli Brothers, hebben we daar eigenlijk wat van voor staan. De Cuban Heels, ja, ze zijn weer voor een paar optredens, hebben ze toch weer weten te strikken. De Dawn Brothers hebben onlangs grote indruk gemaakt in Weert, bij Bospop. En Don Martin, die komt met een Rory Gallagher tribute. En dan zit je in Tegelen natuurlijk altijd goed. En als laatste Ben Paul Trio. De Allman, Devin Allman heeft zich afgemeld. Ben Paul Trio is de vervanger. En misschien zien we daar Guy Smits ook nog wel bij verschijnen. Want dat is natuurlijk een man die regelmatig met hem optreedt. Blues Festival De Doolhof dus. 40 euro ben je erbij en heb je een geweldig programma. Het begint om 1 uur, smiddags al om 13 uur. En dat is afgelopen om 11 uur. Ja, voor de buurt wordt dat gedaan, anders is het te veel overlast. Maar in elk geval een aanrader, zeker. Eens kijken, wat gaan we draaien van Blues Festival De Doolhof? In elk geval, ik heb er 2 bij me. Walter Trout, als grote man mag hij dan misschien het eerste al de spits afbijten. I have had enough. Komt van de CD Broken uit 2026. Dus heel recent. Daar zullen we ongetwijfeld het een en ander van horen. Walter Trout.

0: damn.
1: All right. Zegt hij. Ja, ja, ja. Heel, heel leuk, meneer Walter Trout. De Cinelli Brothers, die hebben een nieuwe CD uit. Live, Here and There. En daar kunnen jullie dus goed aan ruiken wat voor muziek dat ze brengen. 7:32, een lekker lang nummer. De Cinelli Brothers, Ain't the Blue, But I Sigh. Komende festival te zien in Tegelen.

0: Yeah, the Cinelli Brothers.
1: Thank you very much.
0: De Cinelli Brothers, ja, dat is toch wel een mooie, mooie band, dacht ik zo, voor in Tegelen. Heel zeker. Ik denk dat het daar wel heel goed bij gaat bevallen. Eens kijken of ik ook nog eens wat... Nee, helemaal niks komt hier uit, dus dat is... laat maar mooi zitten. Eens kijken, in Tegelen, daar waar ze zeer verheugd altijd als deze band kwam. De Hoax. En daarom draai ik ze ook maar graag. Fingers of One Hand, The Hoax.

0: Ja, ja, de hoax. En dan gaan we maar weer eens terug in de tijd met de Hound Dog Taylor. Don't blame me.
1: You got me, baby? Take me. I got me.

Als ik jullie vertel dat dit een oudje was, dan geloven jullie het wel. Hound Dog Taylor, Don't Believe Me. Hound Dog was natuurlijk bekend om zijn kleine vingertje wat hij extra had. Hij had een afwijking aan zijn hand. Dan had hij een kleine vinger bij, zeg maar eigenlijk. Hij speelde dus eigenlijk met 11 vingers. Maar goed, dit was heel oud en dat hoorde je ook wel. Het kwam van een verzamelaar die Alligator nog uitbracht met een aantal van zijn beste nummers. Heel oud naar heel nieuw. Cat Wiggins heeft een nieuwe CD uit Every Day is Saturday. Het is deze maand uitgekomen en het is een mooi 10-nummerig cd'tje geworden. Met hele leuke nummers. Allemaal geschreven daar zelf met Tilman Mulberry. En het kwam uit op Berry Productions. En het is een heel leuk werkje geworden. Dus laten we maar eens gaan op. Eens kijken of ik alles goed aan de gang krijg. Ja.

0: I Ain't Going Down At All. Het is ja, toch een mooi nummer van de CD. Every Day Is Saturday van Cat Riggins. Eens kijken wat hebben we nu aan staan. Ja, toch weer wat oud werk hoor. Southside Blues Jam is een heel bekende CD-LP van Junior Wells. I Wish I Knew What I Know Now. Junior Wells, we gaan weer terug in de tijd.
1: Hey, ain't this funky?

Junior Wells, ja. Yeah. I wish I knew what I know now. In mijn younger days. Ook iets uit de vorige eeuw. Eens kijken, we gaan ook wat Nederlands werk doen. En wel van Richard van Bergen met de Woodback. When he comes.

0: When He Comes, dat is niemand anders dan onze eigen meneer uit Nederland. Ja, yeah, Rootback en natuurlijk Richard van Bergen. Het laatste nummer start ik langzaam in. Komt van een nieuwe CD, Walk That Walk, de Lifer. Ja, horen jullie al een beetje op de achtergrond. I Ain't Thinking About You, Spiks Bitter Nieuw, de Lifer.
1: Texas.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom bij het tweede uurtje Blues Traffic. Nog steeds met Hupo ben hier achter het stuur in deze gloednieuwe studio. Ja, ik ben er al een beetje aan gewend. Ik weet alle knopjes weer te zitten en te vinden. Was er andersom gebeurd. Ik heb ze eerst gevonden en nu weet ik ze te zitten. Eens kijken, Finest Tesby die opende de show van de CD Jump Children. Ook weer werk uit de vorige eeuw. The Sun is Shining. Ja, dat spelen we dan af als het eindelijk weer een beetje bewolkt en regenachtig is. Maar daar melden we eigenlijk niet om. We hebben er lang zat op gewacht, zou ik zeggen. Nou, de Sun is Shining hier in elk geval voor Blues Traffic dan maar figuurlijk. Nick Gravenites en Michael Bloomfield, die maakten een cd samen in 1994, My Labors. Daar speel ik het nummer van Gypsy Good Time. Een paar oudgediende. Dus hier komen zij.

Ja, Start Your Wicked Right. We hadden net een duo, Nick Wavenaitis en Michael Bloomfield. En we gaan er nog eentje draaien. Een samenwerking tussen Dave Spector en Barken en Bill Smith. Dat resulteerde in een album, een heel leuk album op het Jazz Hot Records label. En ja, in dit jaar nog, Bluebeard Blues en Our Course Is Run. En ze krijgen hier assistentie van een mooie zangeres, Dietra Farr. Dus we gaan die er even van.

Ja, mooi toch. Die Twaffer natuurlijk. En zang. Ja, we gaan gewoon nog een lekker nummertje draaien van Topper Price en die Upsetters. Ze maakten niet zo gek veel cd's. Er was mij maar eentje Long Way From Home. En natuurlijk moet ik daar dan ook een nummer van laten horen. Terra Plane Blues, een heel oud nummer. Vertolkt hier door Topper Price met zijn Upsetters.

Ja, daar was hij dan. Onze Topper Price met zijn Upsetters Terra Plane Blues. Ja, en ik heb heel veel van die duo's op het programma staan vandaag. Want wat hebben we allemaal gehad? Nick Gravenites en Michael Bloomfield. Dave Specter met de Bark & Ball Smiths. Topper Price met die Upset. En ook deze, Carl Caballero met The Wreckage. Dat is echt geen duo. Maar het is een band geformeerd rondom Chris Caballero. Hij komt uit de omgeving van Detroit en... De CD is daar ook opgenomen en heet dan ook Alive in Detroit. Het klinkt zoals een live album, niet te horen. Hard, rauw en vol zweet. Meer kan ik eigenlijk niet echt over de band vertellen, want er staat niet zo gek veel informatie verderop. Maar ze spelen veel klassiekers, denk ik wel. Van Jimmy Rogers spelen ze dan, van Willie Dixon, een paar nummers. Walking Blues van Robert Johnson. Maar ik heb Just Want to Make a Love to You, en dat is van Willie, natuurlijk, Willie Dixon. Hier komt die. Onze Carl Caballero and the Wreckage, live in Detroit voor 2023.

Gagabond voor Paul Brown, up in Wales. Good that you're listening, Paul. We're gonna do some concertagenda. Yeah, hallo in Nederlands. Ja, Booker T en MG's. We gaan een concertagenda doen. Want er is veel te doen in Bluesland tegenwoordig. Want het is vakantietijd is een beetje om en we gaan er vol tegenaan. Want alleen al dit weekend, je kunt nou naar de Huntenpop in Ulft, in Culemborg Blues. Je hebt daar in het centrum een geweldig programma met tal van bands in alle kroegen en terrasjes waar je ook maar komt. Een bluesfestival in Duiven. Swing Westplein natuurlijk. In België, daar kun je heen. Je kunt zondag naar Blues Queer Festival in Eindhoven bij Café Wilhelmina. Sweet Bourbon, die spelen ook weer in de Duiven. Swing Westplein is natuurlijk 2 dagen. Net zoals bluesfestival in Duiven ook. Dan die week later de Borderline River Blues Band. Die komen op Staai. Muddy Waters Tribute Band met Robert Frost en Thomas Toussaint. Die komen in Renesse als je daar op vakantie bent. Leuk toch? Late Summer Blues Rock Festival in Oude Pekela een stukje weg. Maar goed, dat maakt niet uit. Groningen, Brussel, Emily Harris komt ook nog eens als je die een keer wilt zien. Of de Black Keys in Amsterdam, White Buffalo in Den Haag. En natuurlijk op 5 september in de Doolhof Tegelen, het openluchttheater al daar. Met de band zoals ik straks al noemde, Walter Trout, de Cinelli Brothers, Cuba Neils, de Dawn Brothers, Don Martin, he plays Rory Gallagher en het Ben Poole trio. Dus ik zou zeggen, genoeg te doen in Bluesland. Dus zoek maar wat uit en dan kunnen jullie, denk ik, jullie hart wel op. Zo noem je dat toch. Oké, we gaan verder met weer een duo. Frank Goldwasser met Alistair Green. 55th Street Boogie.

Ja, een boogie van Frank Goldwasser met Alistair Green. 55 Street Boogie. Eens kijken, Daniel Nicole heeft een nieuwe CD uit Fireflies. Het kwam uit op het select 40 Below Records label. Ze komt van Kansas City, is ze natuurlijk bekend van vroeger nog van Trampled Underfoot, waar ze met haar broers in speelde. Ze heeft een CD gemaakt met echt heel rustige nummers, vind ik zo. En ook dit openingsnummer kun je daartoe rekenen. Dus laten we eens luisteren naar Daniel Nicole van de CD Firefly, is het openingsnummer Radical Love.

Ja, had ik weer een. Weer een duo opstaan. Dit was het Carlos del Junco met Jimmy Boskill. The Blues Don't Like Nobody. Nou, zo is het toch niet helemaal hoog. Nee, heel wat oude nummers gedraaid. We gaan weer een oud nummer draaien, maar met een vertolker die niet zo heel oud is. Mickey Jr., Don't Stop Me Talking. Het nummer natuurlijk van Sonny Boy Williamson.

Mickey Jr., Don't Stop Me Talking. Van een tribute to Alex Rice Miller, also known as Sonnyball Williamson natuurlijk. Michelle Castiglia is de vrouw van Albert Castiglia, die beheert heel wat... Wat artiesten en zij doet de promotie voor tal van artiesten all over the world. En ik krijg dan ook zeer regelmatig een cd'tje opgestuurd van haar. En natuurlijk krijg ik dat ook van haar man, Albert Castiglia. Met Grits and Glory heeft hij weer een fantastisch album uitgebracht op het Gulf Coast Records label. En dat is op 31 juli is dat de wereld ingevlogen. En er staan prachtige nummers op. Natuurlijk stevig werk. Albert Castiglia. Dan kun je wel een partijtje gitaarwerk van verwachten. Ook op deze cd. Yeah Blues. Jullie kennen het nummer ongetwijfeld van de Beatles. Denk ik zo. En dat heb ik ervoor staan. Hartstikke mooi nummer. Vertolkt door Albert Castiglia. Yeah Blues.

Ja, en dan zijn we al toch alweer aan het laatste nummer gekomen van twee uurtjes Blues Traffic. Dit was een album Castiglia, Yeah Blues, een nummer van de Beatles origineel. En het, ja, het mag toch wel in een heel ander jasje gestoken zijn. En dan is het toch, ja, toch wel een heel ander nummer, moet ik zeggen. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan eruit zo meteen. En dat wil ik doen met een nummer van, ja, ik heb nog wat te kiezen. Ik denk dat ik voor deze ga. Een meneer die vroeger in een band speelde, ik meen bij Johnny Mastro of Jason Ritchie, Sean Starsky. Een gitarist waar we eigenlijk toen best veel van verwachten, maar die eigenlijk toch wel een beetje van het toneel is verdwenen. Maar goed, maakt het er niet anders op dat het een geweldige gitarist is. Laten we wat van horen. Sean Starsky, For Us. Ja.

0: Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolle Mina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en Wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.